bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.

Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore.

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: M&M Live.

0: Goeiedag, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven in Doel is een chemische stof ontsnapt uit een container. 113 medewerkers in het bedrijf en op het schip waar de container geladen werd, zijn naar ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in aanraking gekomen zijn met de stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. Burgemeester Mark van de Vijver van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht.
1: Daar is een melding binnengekomen dat er dus een schip in het toegangdok met containers dat ze ontladen waren, dat er dus een lek was in een van die containers en dat bleek te gaan over waterstoffluoride. Dat is verdampt, waar dus de diensten nu nog volop bezig zijn om te kijken of dat er eventueel gevolgen zijn voor de containers die nog op dat schip aanwezig zijn en om te kijken op welke manier dat een boel kan gestabiliseerd worden.
0: Rond het bedrijf is een perimeter van 2 kilometer ingesteld. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Het scheepvaartverkeer rond de Kieldrechtsluis is tijdelijk stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bommen gedropt op het zuiden van Iran, onder meer in havensteden en op eilanden vlakbij de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait raakten 4 mensen gewond. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van aanvallen op burgers. De VS legde ook nieuwe sancties op aan Iran en hervatte de blokkade van Iraanse havens. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitsinfrastructuur en bruggen als Iran niet snel een deal sluit. In Spanje hebben de autoriteiten alle 13 slachtoffers geïdentificeerd van de brand in Bedar bij Almeria. Dat kon alleen na DNA-onderzoek, want de lichamen waren zwaar verbrand. 7 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit de Verenigde Staten en 1 was Spanjaard. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. De brand brak vorige week donderdag uit nadat een elektrische kabel langs een weg viel. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Dat gaf bondscoach Didier Deschamps toe. Al stelde hij zich ook vragen over de arbitrage.
2: Le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je ne vais pas y répondre.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tegen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen rond 18 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: 4 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Ze werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. En vannacht worden er nog eens een 20-tal mensen geëvacueerd van op het schip. Verschillende mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. En ook daar werden werknemers geëvacueerd. Burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
0: Bij Russische aanvallen op schepen rond de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker 3 mensen omgekomen. Een drone raakte een civiel schip in de haven van Odessa. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Eerder op de dag werd ook de kapitein van een vrachtschip in de Zwarte Zee gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov. Na 118 jaar zijn er geen reisbeperkingen en paspoortcontroles meer tussen Spanje en het Britse gebied Gibraltar in het zuiden van Spanje. Daarover is in Brussel een akkoord ondertekend. Het kwam er na jarenlange onderhandelingen tussen Londen en Brussel na de Brexit of de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Nergens waren meer Britten tegen de Brexit dan in Gibraltar, omdat er heel veel grensverkeer is tussen het kleine gebied en het Spaanse schiereiland. De inwoners daar wilden dus net vlotter de grens kunnen oversteken. Straks bezoekt de Spaanse premier Sanchez het gebied. De Britse regering voert een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Tussen middernacht en 6:00 ochtends kunnen ze geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok, Instagram en YouTube moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt al een volledig verbod op sociale media in het VK. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg na de score met een penalty. Porro legde na rust de 2-0 vast. Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weer, we krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland vandaag, aan de kust 25 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dance.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: official sound of summer.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lekgeslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip, zegt burgemeester van Beveren-Kruijbeke Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Er bleek dat er een van die containers lek was. Dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. Er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de verschillende de klinieken. En vandaar dat het dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. En nu, op deze moment, is men dus nog bezig om nog 20 mensen van het schip weg te halen om die dan ook naar het ziekenhuis te voeren en te kijken of dat er intoxicatie is of niet.
0: Verschillende van die 113 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten. Eén persoon ligt op intensieve zorg. Rond de deurgangdok is een veiligheidszone afgebakend door de politie. In dat gebied staan alleen bedrijven en ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het arbeidsauditoraat gisteravond bekendgemaakt. Toen de brand uitbrak gisterochtend waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies veroorzaakt is. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6:00 geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf weer aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Oyarzabal scoorde al vroeg met een penalty. Porro maakte er na de rust 2-0 van. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Bondscoach Didier Deschamps gaf dat ook volmondig toe, maar hij stelde zich ook vragen over de scheidsrechter.
2: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je vais pas y répondre.
0: Deschamps vroeg zich dus af of de scheidsrechter wel het niveau haalde voor een halve finale op het wereldkampioenschap. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld en die gaat tussen Engeland en Argentinië. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 31 graden. In het oosten kan er een onweersbui vallen. Meer op veertiennieuws.be.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Mauvais Joe.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
2: Een chemische stof lekte in de Waaslandhaven. Dat gebeurde aan het Deurgangdok in Oost-Vlaanderen. Een container met giftige chemische stoffen is daar lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok, zegt de burgemeester.
3: Die zijn afgevoerd, ik zeg nee, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. En ik weet ook dat er 1 iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen die op het schip zelf aanwezig waren, maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
2: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies zoals eindeloos scrollen uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Spanje er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. De Franse bondscoach stelde zich achteraf ook vragen bij het niveau van de scheidsrechter. Hij vraagt zich af of hij wel in staat was om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
4: Maintenant je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde. Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
2: En vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden dan.

0: bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
1: Mannekes,
2: Bombi,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
8: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1,

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Vart.
4: Een chemische stof lekte in de Waaslandhaven. En dat gebeurde aan het deurgangdok in Oost-Vlaanderen. Tijdens het laden van een schip ging een container daar stuk en lekte een chemische stof. Zo'n 130 werknemers van op het schip en havenarbeiders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wat zie je daar nu?
5: Wel, alle ambulances zijn weg hier. Ook de Rode Kruistent die hier daarnet nog stond. Sinds 6:30 zowat. Dus de actie lijkt afgelopen. En met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk door gif bevangen slachtoffers. En volgens onze info zijn er goed 130 mensen naar de ziekenhuizen gebracht. Heel wat van hen zouden intussen al de ziekenhuizen hebben verlaten. Eén iemand zou op intensieve zorg verblijven, maar meer details hebben we nog niet.
4: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan de kust. En dat is niet verwonderlijk, zegt David de Henau van het KMI.
6: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart. En dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
4: In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat heeft de Britse regering beslist. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty. Na de rust maakte Spanje er dan 2-0 van en een derde goal werd nog afgekeurd voor buitenspel. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden.
2: Goedemorgen Jelle, waar is er verkeershinder op dit vroege uur?
7: Goedemorgen, vooral in de Waaslandhaven, dat hoorde je al in het nieuws. Daar is de ruime omgeving van de deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar is file wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. M&M.
2: De boys van de bazen zijn al aan het tokkelen op de piano om jou wakker te maken. Een heel goedemorgen! The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

Deze song is een goede aanwinst voor jouw zomer 2026 playlist. En ook een heel goede om mee wakker te worden. De Bazen met Magnetic. Het is woensdag 15 juli. We zitten zo goed als in het midden van de eerste maand van de zomervakantie. Het wordt weer heet vandaag, dus het is nu jouw moment om nog eens een frisse neus te halen of jouw ramen open te zwieren. Dat heb ik ook gedaan hier in de M&M-studio. En dan kan je fris en fruitig aan je dag beginnen met frisse lucht en al. Doet heel veel deugd. Ben je al lang wakker eigenlijk? Misschien heb je al een vroeg loopje gedaan voor de hitte of ben je al lang bezig aan je shift? Of ja, het andere spectrum is ook mogelijk. Misschien ben je ook nog maar net wakker met kleine oogjes koffie aan het zetten. Laat even van je horen in de app van M&M hoe het bij jou zit op deze woensdagochtend. En Criss Cross Amsterdam zal hier alvast wat gas geven om jouw woensdag op gang te trekken. Met Hou Je Samba, lekker zomers. Let's go.

0: Jij bent ook al wakker. Dat is heel tof om te zien in de app van M&M. Stefanie uit Sint-Niklaas bijvoorbeeld laat weten, ik ben om 6:30 opgestaan om naar de autokeuring te gaan, om te aan te schuiven. En dan op mijn vrije dag, laat ze er ook nog bij weten, superveel succes. Ik hoop dat je snel kan gaan, maar het is wel slim om zo vroeg in de ochtend te gaan, want dan is het meestal nog niet zo druk. Ik hoop dat dat voor jou ook het geval is, Stefanie. Laura Huigen, 23 jaar uit Braschaat, laat weten, ik ben al wakker sinds 4:30 voor werk. Amai, die wekker die stond vroeger dan mijn wekker, als zot. Dan is er ook nog een berichtje binnengekomen van Jasper Verduin uit Poedelem. Dag Jasper.
1: Goedemorgen, dag Alexandra.
0: Hey Jasper, jij klinkt fris en fruitig.
1: Ik klink fris en fruitig, maar ik heb nog een koffie nodig, denk ik.
0: Hoezo verklaar je nader? Wat ben je aan het doen?
1: Maar ik ben onderweg naar de luchthaven op dit moment, omdat ik voor het werk naar Dublin moet, 3 dagen.
0: Cool, wat ga je daar allemaal doen?
1: Ik moet de mensen daar ter plaatse een opleiding geven over de software die wij gebruiken binnen ons bedrijf.
0: Oké, klinkt heel serieus. Een big boy job, Jasper. Jij bent daar dus de expert die gaat aankomen om de mensen dingen te leren. Maar wat doe je dan precies van werk? Kan je het zo concreter maken? Want zo'n software, ik ben nog niet zo goed mee met wat je doet.
1: Ik ben eigenlijk projectmanager voor een grote Europese groep van labeldrukkerij, de Asteria Groep. En dus we zitten in heel Europa met drukkerijen. En mijn taak is eigenlijk om al die drukkerijen met een software te laten werken. De mensen door het volledige productieproces ondersteunt.
0: En wat voor labels print je dan? Zijn dat dingen die ik in mijn frigo heb staan?
1: Ja, bijvoorbeeld drank, cola, flesjes.
0: Oh, leuk.
1: Dat geef ik altijd als voorbeeld, maar dat gaat heel uitgebreid tot zelfs, als je dan over Albert Heijn gaat, de etiketten op de broodzakken. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken.
0: Allee, tof. Jasper, goed bezig, hè? En dan nog even lekker gezellig naar Dublin. Heb je tijd om daar ook een beetje te citytrippen of gaat dat moeilijk worden?
1: Ik probeer wel altijd een beetje de stad te ontdekken ook, ja.
0: Ja, zou ik ook wel doen. Jasper, superveel succes daar. En geniet van de volgende koffie.

0: de wereld is momenteel in de ban van Ariana Grande, haar liefdesleven. Zometeen babbel ik je bij tijdens onze popdate.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.

0: Er was recent babynieuws bij K3. Hanne Verbrugge is in verwachting van haar tweede kindje. Popdate. Dat maakte ze nog niet zo lang geleden zelf bekend via Instagram met een heel schattige foto van de Echo en haar gezinnetje. En zo wordt Hanne het tweede K3'tje dat zwanger is op dit moment. Marte is al in zwangerschapsverlof nu. Zij verwacht ook haar tweede kindje. Deze zomer wordt ze vervangen door oud K3-lid Klaasje. Dus dan komt natuurlijk de vraag of Klaasje ook Hanne zal vervangen als die binnenkort er even uit is. Maar dat ziet ze blijkbaar zelf niet zitten. Want ze kreeg de vraag om, ja, als ze het ziet zitten, om een nieuwe rol te leren. En dat zei ze erover.
1: Nou, liever niet, want moet ik weer al die teksten uit mijn hoofd leren. En het was nu toch al heel erg moeilijk om dat te doen.
0: Ja, dat is duidelijk. Misschien is het dan terug aan Nora Garib, want zij heeft Marte vervangen bij haar eerste kindje. De zoektocht is alleszins begonnen naar vervanger bij K3. Dus we gaan het wel hopelijk binnenkort weten. Yes. Dit is Lore over Ariana Grande, waar ik zo meteen nog wat verder op in ga gaan. Over haar boyfriend.

Ik zag zoveel filmpjes over Ariana Grande op TikTok en ik was niet mee, dus ik ben even in de lore gedoken, zodat ik jou kan bijbabbelen hierover. Zou Ariana Grande terug aan het daten zijn? Dat houdt fans nu bezig. Ze is vooral bezig aan haar Eternal Sunshine Tour. Momenteel is ze aan het optreden in New York. Tijdens haar song Thank You Next zingt ze over haar exen en wat ze van hun geleerd heeft. Maar nu past haar tekst een beetje aan over één ex, namelijk Ricky Alvarez. Als je zelf niet meer goed weet wie Ricky is, ik wist het ook niet meer. Dat was haar ex van 2015 tot 2016. Hij was een backup dancer voor haar shows. En er was toen ook bijvoorbeeld een heel donutschandaal dat viraal ging. Ze had gelikt aan een donut. Whatever, dat is een side story. Maar na de break-up zijn ze gewoon vrienden gebleven. Maar dus, nu zijn ze misschien meer dan vrienden. De originele lyric van Thank You Next is: wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. En eerder paste ze die in haar show aan naar wrote some songs about Ricky, I know he still got my back. En dan zong ze gisteren nog wrote some songs about Ricky, we always find our way back. Dus ja, misschien zijn ze gewoon terug samen. Maar uiteindelijk weten, het belangrijkste is dat ze gewoon gelukkig is.

0: Ja, het is gedaan voor Frankrijk. Spanje gaat naar de finale van het WK voetbal. Het is 7:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten?
1: Wel, in de Waaslandhaven aan het deurgangdok zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat een container met giftige stoffen is gelekt. In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw heel wat doelwitten aangevallen in Iran. Trump dreigt ermee om nog meer aan te vallen. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Waar is het aanschuiven op de baan, Jelle?
2: Ja, nog steeds in de Waaslandhaven. Daar is de ruime omgeving van het deurgangdok dus afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar is wat file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum.
0: En dan het weer. Ja, we zien natuurlijk allemaal de zon schijnen, maar Jacot Brokken heeft ook de update meegebracht, Jacot.
3: Een hele goede morgen. Het wordt vandaag weer tropisch warm met maximumtemperaturen tot 31 graden in de meeste streken. Aan zee houden we het bij een 25. En over het hele land waait een matige wind. Ook morgen zijn er nog temperaturen tot 30 graden mogelijk of zelfs een stukje meer. Vrijdag eventueel ook nog, maar daarna neemt de kans op onweersbuien toe en wordt het ook wat frisser.
0: Dankjewel voor deze update. Goedemorgen, Alexandra Katzina. Yep.

0: zou Justin Bieber deze ook in de setlist steken tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal. 19 juli staat hij daarmee op het podium met Shakira, Madonna en BTS. Ja, en ik pleit wel voor Beauty and the Beast in de setlist. Zometeen is het aan jou. Dan mag jij vooral kiezen welke richting we uitgaan met de muziek van morgen.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
4: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote

0: that someone to you.
1: The official sound of summer. M&M.
0: Zometeen neem ik jou sowieso terug mee naar de Nillies. Maar welk soort Nillies, dat mag jij beslissen. Afhankelijk van waar jij nood aan hebt op deze woensdagochtend, heb ik in de aanbieding een rustige, melancholische, hoopvolle song van Coldplay, Fix You.

word echt al helemaal zen van die 20 seconden die we net hebben gehoord. Een beetje zachte pianoakkoorden om je wakker te maken. De fluwelen stem van Chris Martin. Als je nood hebt aan deze vibes, stuur dan Coldplay in de app van M&M. Maar als het wat steviger mag zijn, kan ook, hè.

0: topic. Met de party. De meningen zijn verdeeld vandaag.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Het is een close call tussen Coldplay of Destiny's Child. Ik snap dat. Die twee zijn allebei iconisch. Dus ja, wie moet je dan kiezen? Ik ga het even vragen aan Jordi Traan, 21 jaar uit Jabbeke. Dag Jordi.
2: Hallo.
0: Hey Jordi, Jordi, Jordi. Voor wie wil jij gaan? Voor Coldplay of voor Destiny's Child?
2: Ik ga voor Destiny's Child.
0: Waarom?
2: Ja. Ik vind de energie eraan wel toepasselijk vandaag. Het zonnetje zit uit. Genieten van de dag en een mooie ochtend tegemoet gaan.
0: Ja, hoe is de ochtend bij jou? Is het een mooie ochtend en een dag waarop je vol energie wilt zijn? Allee, je wilt sowieso, maar heb je de energie nodig? Heb je een drukke dag?
2: Niet bepaald druk, maar ik ben wel gewoon aan het werken. Dus ja, ik vind het wel mooi.
0: En wat doe je van werk?
2: Ik zit op een graafmachine.
0: Oh, ja. Amai. Gisteren nog gebeld met iemand die op een bulldozer zat. Vandaag een graafmachine. Jullie zijn daar allemaal het grove werk aan het uitvoeren. En wat ben je aan het graven vandaag, Jordi?
2: Op dit moment ben ik aangevoerde stenen eigenlijk. Breukstenen. Aan het overdraaien naar een collega van mij.
0: Okay.
2: En die doet dat dan zeg maar in een drijvend slot.
0: Okay.
2: Richting een andere collega die dat dan aan de zijde van het vaart... gebruikt om te verstevigen.
0: Het is een beetje steen estafette daarbij. En dat is op een werf dan ofzo? Of ergens waar ze aan het bouwen zijn? Of niet?
2: Dat is eigenlijk een werf. In de buurt van waar dat allemaal moet verstevigd worden.
0: Oké. Maar Jordi, jij bent keigoed bezig. Met die graafmachine denk ik dat je inderdaad iets meer Destiny's Child gaat nodig hebben dan Coldplay. Dus we gaan dat fixen. Speciaal voor jou. Heroïsche vibes. Veel succes daar op je graafmachine. Hopelijk lukt het allemaal goed, Jordi. Merci om deze song aan te vragen. Bye bye. En ook jij, superveel succes. Pak deze epische vibes vast om de energie te zetten voor de rest van de dag. Alright, Destiny's Child, Survivor.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
1: Met Stijn de Vart.
3: 130 mensen raken gewond door een lek op een schip. In een deurgangdok in de Antwerpse haven is een giftige chemische stof gelekt. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wat is er gebeurd?
4: Wel, het is hier rustig wat ambulances en brandweer betreft. Die zijn hier intussen allemaal verdwenen. Gisteravond rond 8 uur ontstond een scheur in een container van een schip. Er werd meteen groot alarm geslagen, want er kwam waterstoffluoride vrij. En dat is een giftige stof die longen en luchtwegen kan aantasten. 130 mensen minstens werden naar de ziekenhuizen afgevoerd. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakten 25 mensen geïntoxiceerd.
3: En ook de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is behoorlijk groot. Dat zegt de woordvoerder van de haven.
5: Dat komt doordat de Kieldrechtsluis, een van de 2 sluizen van de Waaslandhaven, ja, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. En dan naast het scheepvaartverkeer, ja, is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd. Specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn op terminals in de haven.
3: De 6 arbeiders die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk komt er vanaf volgend jaar een avondklok op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Dat heeft de Britse regering beslist. Dat betekent dat ze tussen middernacht en 6 uur 's morgens geen sociale media kunnen gebruiken. Apps als TikTok en Instagram moeten ook verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf opnieuw aanpassen. Vorige maand kwam er ook al een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16. Ook dat gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen doelwitten in Iran aangevallen, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder andere in enkele havens bij de straat van Hormuz. President Trump dreigt ermee volgende week ook bruggen en elektriciteitscentrales aan te vallen als Iran niet instemt met een vredesakkoord. Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op de Arabische landen Bahrein, Kuwait en Jordanië. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty. Na de rust maakte Spanje er dan 2-0 van en een derde goal werd nog afgekeurd voor buitenspel. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend wat frisser tot 23 graden.
6: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Jelle, er is nog steeds wat hinder in de Waaslandhaven, zie ik.
7: Ja, nog steeds in de Waaslandhaven. Daar is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. En dan verder nog op de E17 richting Antwerpen. De grootste vertraging, daar schuif je 25 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Gent is ter hoogte van de Kennedy-tunnel 1 rijstrook dicht door een defect voertuig. En op de A11 richting Knokke 10 minuten extra bij Brugge Zeehaven. Daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
1: M&M. Alexandra Gatina. Vergeet Tinder, Bumble of welke datingapps ze nog allemaal hebben, want binnenkort gaat er een veel betere manier aankomen om jouw ware liefde te vinden.

0: Ik heb een nieuwtje mee dat vers van de pers is. M&M. Het is nog maar 7 minuten geleden de wereld ingestuurd. Het is leuk tv-nieuws. Oh, hou je vast, want... Are You The One komt naar België. Are You The One, dat is een Amerikaanse reality-serie waarin 20 singles op zoek gaan naar The One, de ware liefde, de voorbestemde. En, alsof dat nog niet leuk genoeg was, is er ook nog een roze-gele M&M-touch aan, want onze Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen mogen dat programma presenteren. En ze zijn er heel excited uit. Dat leggen ze hier ook uit.
1: Dat is toch geen vette, ze dat daten?
2: Daten, dat is keihard werken. Ik ben blij dat ik daarvan af ben. Maar ik denk wel dat het heel herkenbaar is voor jou misschien. Zo eindeloos swipen, geghost worden, gecatfished worden en nog altijd niet de juiste match hebben.
1: Ja, we snappen het. Het is een ramp, maar wij gaan jou daarbij helpen.
2: Het wordt nog beter. Wij gaan dat doen onder de zon en wij zorgen dat die perfecte match er is.
1: Het enige wat jij dan moet doen, is die dan herkennen als die vlak voor jouw neus staat.
2: Ja, wie weet zit jouw perfecte match helemaal niet achter een scherm.
1: Maar op ons volgende avontuur, Are You The One?
2: Yes, ben jij tussen de 20 en de 35, dan is nu het moment om naar VRT Max te gaan. En wie weet ga je binnenkort met ons mee.
1: Allee. Tot op straat, hè, mannen.
0: Nou ja, wel, dus rap je al maar naar VRT Max. Daar kan je inschrijven als je single bent en ja, in de leeftijdscategorie valt die daar werd vermeld. En ja, dan ga je misschien op een groot avontuur, hè. Zo zit het dus. 20 singles, die gaan op zoek naar The One. In de groep zit er dan iemand waar ze keihard mee matchen. En dan is het aan hun om uit te zoeken wie dat is. Ik was zelf eens gaan kijken op VRT Max om te zien wat voor vragen je moet beantwoorden. Niet dat ik mij wil inschrijven. Ik denk dat ik de mijne wel al heb gevonden. Maar ik ging gewoon eens op prospectie voor jou. En ik vond één van de vragen best wel interessant. De vraag, wat zijn voor jou dealbreakers of afknappers in een partner? Die vraag wil ik supergraag eens in de groep gooien. X, dealbreakers of afknappers zijn nu welkom in de app van M&M. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, luid eten, borden niet afruimen of snurken. Kan super irritant zijn. Ik ben er zeker van dat je X genoeg hebt die je wilt delen met de wereld. Dus laat je gaan in de app van M&M. Waar knap jij op af? M&M.

World, Hold On. Are You The One komt naar België. Wallace Lacroix en Maureen van Herbergen, onze lieve M&M-collega's, die gaan dat presenteren. Ben je tussen 20 en 35 jaar en ben je hopeloos op zoek naar de ware liefde, dan kan je vanaf nu inschrijven op VRT Max. Want misschien vind je de liefde wel in dit programma. En ik ben al eens gaan kijken naar de vragen die daar worden gesteld. Want ja, natuurlijk, als ze jou moeten matchen met jouw ware liefde, dat is een grote verantwoordelijkheid. Dan moeten ze ook heel veel weten over jou, de mensen van het programma. Onder andere wat jouw grootste X en afknappers zijn. Ik ben eens even gaan horen in de groep van de app van M&M. Erika Egremond uit Puurs stuurt niet fris ruiken. Ja, snap ik. Snap ik, super hard. Jori uit Halle laat weten, mannen die heel volzig van zichzelf, is echt mijn ik. Nou ja, kan ik zeker absoluut inkomen. Maar dan heb ik wel vooral vragen bij de reactie van Steffi van Hoven uit Izegem. Want Steffi stuurt, mijn meest petty afknapper was namen die beginnen met de letter K. Ik heb daar heel veel vragen over. Steffi, waarom? Wat heeft een man wiens naam begint met de letter K jou misdaan? Ik wil storytime, dus laat het weten als je dit hoort in de M&M-app. Alsjeblieft, Steffi. I need to know. En ik wil ook weten, ja, zou je dat dan volhouden als je de liefde van je leven tegenkomt en die zijn naam begint toevallig met een K? Veel vragen, nog geen antwoorden, maar misschien komen die wel. Annelies de Roos uit Brugge laat weten, snurken is echt mijn ik. Ah, snap ik zo hard. Mijn lief snurkt ook. Ik heb oordopjes moeten incorporeren in mijn leven en sindsdien is mijn levenskwaliteit en mijn slaapkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Maar wel leuk om al jouw x te lezen. Kijk, voel je geroepen, schrijf je dan in op VRT Max voor het nieuwe programma Are You The One? En wie weet, vind je binnenkort echt wel de ware liefde. En hoef je niet zo te vloeken zoals Gail in ABCDEFU.

0: Oh, aha, er is een update. Een update van Steffi van Hoven uit Izegem die daarnet stuurde. Mijn meest petty afknapper was namen die beginnen met een K. Dat was Koen, Karel, Kelly kan ook. Ja, ik weet niet. Maar Steffi stuurt al sinds uit mijn ervaring waren dat telkens mannen die qua interesse het exact omgekeerde zijn van mij. Echt grappig toeval. Maar het had mij niet tegengehouden mocht ik de ware toch ontmoet hebben met een K-naam, hoor. Gelukkig ben ik getrouwd met een man zonder K-naam. Oké. Merci, merci. Ik heb closure nu gekregen uit deze story.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
2: Met onder meer Leen Dievel en Merel.
4: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Nu op VRT Max.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

De ochtend is al druk genoeg, dus ik ga samen met jou eens bladeren door de krant, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. De nieuwe film The Odyssey van Christopher Nolan is vanaf vandaag in de cinema. De trailer en de cast zien er echt zot uit. Want het is met Tom Holland, met Zendaya, met Anne Hathaway, met Robert Pattinson. Maar ook de filmzalen zien er heel zot uit. Want de film gaat in veel kleinere filmzalen worden afgespeeld op klassieke filmprojectoren. Dus echt met rolletjes en iemand die dan aan de lichtknoppen zit. Zoals vroeger, hè, zoals in The Good Old Times. En dat is iets typisch voor Christopher Nolan. Want bij zijn film Oppenheimer deed hij dat ook al. Maar toen heb ik dat precies gemist. Ik vind dat echt heel cool dat hij dat doet. Kinepolis Brussel gaat zelfs nog een stapje verder, want daar hebben ze een hele nieuwe filmzaal gebouwd voor de film met een extra groot scherm. Zo groot zelfs dat het eerste is in de Benelux en vierde in Europa. Dat is echt crazy. Dus als je all-out wilt gaan en het gevoel wilt hebben dat je daar mee op de zee zit te dobberen in de Odyssey, dan moet je gewoon naar Brussel trekken. In Boom gaat het ook allemaal gebeuren, hè, dit weekend. Want morgen start weekend 1 van Tomorrowland. Helaas zal dat wel zonder vuurwerk zijn. Dat is beslist op advies van de brandweer door alle droogte in ons land. En ja, uiteraard heel logisch dat ze extra voorzichtig zijn met wat daar vorig jaar allemaal gebeurd is en met wat er nu allemaal in Europa aan het gebeuren is. Al die branden is echt verschrikkelijk. De organisatie is wel op zoek aan het gaan naar alternatieven. Drones zijn geen optie. Daarvoor zitten ze te dicht bij de luchthaven. Maar ik ben er echt zeker van dat ze weer iets gaan verzinnen dat we totaal niet zien aankomen. Net zoals vorig jaar, toen ze een hele nieuwe mainstage hebben uit hun mouw geschud op 2 dagen tijd. Dat was echt ongelooflijk. Dik respect voor Tomorrowland team. Als je geen ticket hebt voor Tomorrowland, kan je trouwens meevolgen via VRT Max. Of kan je naar Gent afzakken voor de Gentse feesten. Want dat start vrijdag. Hè. Vanaf vrijdag beginnen de Gentse feesten terug. Daar hebben ze AI ingezet. Zo van die slimme schermen. Die gaan meten hoe luid het is. En zo aangepaste boodschappen gaan meedelen aan de mensen. Zoals, we zien je graag wat stiller. Ik ben benieuwd of dat gaat werken op de Gentse feesten, want ja, het wordt daar wel eens vrij wild tijdens dat feestje. Maar in de uitgaansbuurt gebruiken ze dat blijkbaar ook al en daar werkt het. Dus voilà, goed nieuws. Heel goede vooruitzichten dit weekend. Tomorrowland, Gentse feesten, misschien een cinematripje. Wordt goed.

0: 2010, goeie tijden. Toen was ik ook totaal niet aan het luisteren naar de superfoute tekst van een nummer. Mahombi, Bumpy Ride. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, 25 mensen zijn vergiftigd nadat een chemische stof uit een container is gelekt op een schip aan het deurgangdok in de Antwerpse haven. 1 persoon ligt op intensieve zorg. En de natuurbrand in het Mechelse bos is opnieuw opgeflakkerd. De brand is al sinds zondag aan de gang. En in het Verenigd Koninkrijk komt er een avondklok voor sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Ze mogen 's nachts niet meer op de socials. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Jelle, het verkeer, waar gaat dat moeizaam?
2: Ja, vooral nog altijd in de Waaslandhaven. Daar is de ruime omgeving van het deurgangdok dus nog steeds afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. Op de A11 richting Knokken dan nog is bij Brugge Zeehaven een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
0: En Jacot, jij hebt de weerupdates meegebracht. Hè?
3: Een hele goede morgen. Het wordt vandaag weer tropisch warm met maximumtemperaturen tot 31 graden in de meeste streken. Aan zee houden we het bij een 25. En over het hele land waait een matige wind. Ook morgen zijn er nog temperaturen tot 30 graden mogelijk of zelfs een stukje meer. Vrijdag eventueel ook nog, maar daarna neemt de kans op onweersbuien toe en wordt het ook wat frisser.
0: Oké, dus nog even genieten van de zon en de warme temperaturen zolang het duurt. Ja, ja, schiet maar wakker, want ik heb jouw mening nodig in de app van M&M over een bepaald nummer van Ugel. Ugel is de koning van de zomersongs, want in 2024 kwam hij bijvoorbeeld met deze. Ja.

0: En deze zomer zit hij ook niet stil, hoor. Na Jamaican Bam Bam krijgen wij nu Moving to the Sun. Laat weten wat jij ervan vindt in de app van M&M. Ik wil punten op 10 zien van jou. Liefst ook met een woordje uitleg waarom. Ja, niet te veel, hè. Gewoon belangrijk voor onze Rate the Song jury om ook een beetje nuance te zien in de scores. Dus, wat vind je ervan? Dit is Ugel met Moving to the Sun.
1: Rate the Song.

0: BNM. Read the song. Gel met Moving to the Sun. Debbie Krauwels uit Heist op den Berg. Laat weten, 10 op 10. Wat een heerlijk zomersplaatje. Perfect voor onze rit naar Frankrijk volgende week. Ah, succes daar. Ja, het is daar heel heet op dit moment. Dus stay safe. Dat vooral. Dan is er ook nog Senai Negussie uit Antwerpen. Laat weten, top. 20 op 10. Debbie van der Klei stuurt, hoe de Belgen het zeggen, bangelijk schijfje. Groeten uit Nederland. En dan zegt ze er ook nog bij, waar zijn de cocktails? Rustig, Debbie. Het is 8:30. Doen jullie dat cocktails om 8:30 in Nederland? Ik niet, alleszins. Maar wel echt love het enthousiasme. Annelies uit Brugge laat nog weten. Top summer vibes, 10 op 10. Ik lees ook nog een berichtje van Luc. Die nieuwe sound is geweldig van Ugel. Als dit geen hit is, echt meteen raak. 10 op 10 van Tachtje. Ik zie hier nog een 9 op 10 binnenkomen. 9,5. Nog een 9 van Thomas. Ja, lovende scores wel. Ik zie echt geen enkele negatieve commentaar, denk ik, in de app van M&M. Tenzij dat ik erover kijk. Dus even het gemiddelde berekenen. Gemiddeld kom ik uit op een 9,5 op 10. Ja, hallo. Dat is wel een zeer, zeer, zeer grote score voor Ugel met Moving to the Sun. Dat betekent dat jij grote fan bent en dat je deze sowieso deze middag nog eens gaat horen bij M&M DJ Anke Goergen.
1: Make life sing. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internet.

Zelfs Queen Pommelien Thijs kan eens pech hebben. Ik zag superveel TikToks over een optreden van haar van afgelopen weekend, waarin tijdens één show haar microfoon stuk ging, de gitaar van haar gitariste het begaf en haar gitarist moest afgevoerd worden door de hitte. Dus gelukkig is het wel allemaal oké. Oef, maar wel heftig allemaal. Maar kan altijd gebeuren. We hebben allemaal eens pech. Ook Pommelien Thijs. Hopelijk jij niet vandaag. En als dat zo is, so be it. We leven op een vliegende steen. Het maakt allemaal niet uit. Baby Rex en New Religion.

0: De M&M Bucketlist heeft sinds zijn start deze maandag al veel extreme gezien.
1: De M&M Bucketlist.
0: Van een vieze bureau die moest worden opgeruimd, tot een fietstocht naar Nepal van 2 jaar. Dus ja, hoe zot of hoe raar of hoe doodnormaal jouw bucketlist item van de zomer ook is, drop hem nu even in de app van M&M. Dan kunnen we samen de M&M Bucketlist verder aanvullen. Hopelijk veel items afvinken deze zomer. Dat zou natuurlijk het allerleukste zijn. Dus wat staat er deze zomer op jouw bucketlist? Alles kan, alles mag. Let me know. App van M&M.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Movejo. Pile.

0: het maar eens kunnen. Mauvais Joe is waarschijnlijk helaas ontzettend sip vandaag, want zijn land, Frankrijk, werd gisteren geëlimineerd tijdens het WK voetbal in de halve finale door Spanje. Op Franse feestdag dan nog wel. Het moet echt heel zuur zijn. Maar stiekem ben ik toch nog een beetje kwaad op Frankrijk, van hoe dat ze zo smerig hebben gespeeld tegen de Belgen vroeger. Dus ik vind het echt heel wat prima.
1: De M&M Bucketlist.
0: En een hele goede morgen, Muriel Puttemans uit Tienen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Muriel, jouw bucketlist item is meteen ook een oproep. Leg uit, wat staat er op jouw bucketlist deze zomer?
2: Haha, deze zomer ben ik op zoek naar een Pilatescoach voor Pilates et Muriel in Tienen. Mm-hmm. En wij hebben een groeiende organisatie en we hebben heel veel enthousiaste leden. En omdat we zo aan het groeien zijn en aan het uitbreiden zijn, zoeken we coaches die graag met ons willen verder werken en zich verdiepen in Pilates.
0: Wauw, dat was een zeer, zeer goed voorbereide oproep. Ik heb er wel goede hoop in. Wie weet is er iemand aan het meeluisteren die zich geroepen voelt. Dus misschien heb je zo de criteria meegebracht of wat dat je graag in een coach zou zien, zo in een paar puntjes, zodat de mensen zich kunnen aangesproken voelen en kunnen zien of het iets voor hen is.
2: Ja, ik zoek niet iemand met een perfecte cv, maar iemand die zin heeft om bij te leren, om mensen te begeleiden, die dat graag doet, die vooral zelf ook heel enthousiast is. En die uiteraard ook iets weet over Pilates, liefst iemand die het al zelf doet. Maar wij geven zelf een opleiding, dus we kunnen mensen ook daarin begeleiden. En ik wil dan ook heel specifiek een oproep doen naar vrouwen die al wat langer in het leven staan, zoals ik zelf. Mm-hmm. En die ook zin hebben om bij te leren, mensen te begeleiden en zich bij te scholen om bij te leren, mensen te begeleiden en zich bij te scholen in Pilates.
0: Oké. En regio Tienen, hè, was het? Of is het een andere regio?
2: Absoluut. Okay. Nee, maar in Tienen zelf. Okay. Ik denk in Tienen bijna.
0: En vanaf wanneer moeten ze misschien...

0: komen, volgen ze liever misschien eerst wat lessen om ons te leren kennen? Willen ze dan graag de opleiding volgen of hebben ze al een opleiding gedaan? En dan kunnen ze langzaamaan starten. Er is geen haast bij, alles kan stap voor stap gebeuren.
1: Dat klinkt allemaal zeer, zeer geruststellend. Voilà, voel jij je geroepen om Pilatescoach te wezen in Muriel haar Pilates-studio? Laat gewoon weten, hè, in de app van M&M. Wie weet, dan helpen wij jou aan een job en Muriel aan een werknemer, aan een coach. En dan is iedereen blij, toch? Dus laat mij horen in de app van M&M als je je geroepen voelt. En ik zet op mijn bucketlist eindelijk eens Pilates proberen. Want ik blijf dat maar zeggen en het komt er nooit van. Muriel, je hebt mij bij deze geïnspireerd. Ik ga, er echt eens werk van maken. Salut, Muriel.
0: Dankjewel.
2: The official sound of summer.

Amy McDonald's met This is the Life. Straks krijg je een sportupdate met alles wat je moet weten in de aanloop naar de tweede halve finale vanavond tussen Argentinië en Engeland. En dan ja, kennen we de twee finalisten van het WK voetbal. Ben benieuwd. Nu Lost Frequencies met Live It All.

0: vorige baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: 14 nieuws.
5: Met Stijn de Vart.
7: Heel wat mensen zijn vergiftigd na een lek in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok in Doel in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat er gisteravond een container met een giftige chemische stof is lekgeslagen. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wat is daar gebeurd?
8: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. 1 iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten.
7: En ondertussen is het medisch interventieplan afgeblazen en de hulpdiensten zullen de komende uren bekijken wat er met de gelekte container moet gebeuren. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht.
9: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig en dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het zwem gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en 1 die op intensief ligt.
7: De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar gisteravond werden de vlammen opnieuw groter. Rond 10 uur gisteravond was het vuur dan opnieuw onder controle. Boswachter Corina vraagt iedereen om heel voorzichtig te zijn de komende tijd.
10: Ga niet te ver in de natuurgebieden. In de bosgebieden blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen. Dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden. Dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Dus is echt helemaal uit den boze.
7: In totaal ging in het Mechelse bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen doelwitten in Iran aangevallen, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties. Onder andere in enkele havens bij de straat van Hormuz. Volgens Iran zijn daarbij ook 2 doden en 260 gewonden gevallen. President Trump dreigt ermee volgende week ook bruggen en elektriciteitscentrales aan te vallen als Iran niet instemt met een vredesakkoord. Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op de Arabische landen Bahrein, Kuwait en Jordanië. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend dan wat frisser tot 23 graden.
11: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: M&M.
5: Straks krijg jij carte blanche op je radio als je hard aan het werken bent tenminste. Dan heb je het meer dan verdiend om een nummer aan te vragen zo meteen.
13: The official sound of summer.

homewrecker. Er is weer van alles gebeurd in de voetbalwereld. Ik babbel je even bij. Het grootste nieuws is natuurlijk dat gisteravond Frankrijk verloor van Spanje. En dat op de Franse feestdag. Ja, Spanje, degene die onze rode duivels eruit hebben geschot in het WK voetbal, kon Frankrijk uitschakelen met 0-2. Ze waren te sterk. Ze hebben heel straf gespeeld. Eén finalist is dus al bekend. Spanje. En deze avond komen we te weten tegen wie Spanje het moet opnemen zondag in de finale. Om 9 uur vanavond speelt Engeland tegen Argentinië. Opnieuw een heel spannende match. En er is ook veel commotie rond die match. Zo gaan er wilde theorieën rond dat FIFA het toernooi saboteert zodat Argentinië zou winnen. Ik zeg het, zijn maar wilde theorieën. Maar ik heb er wel veel over gezien op mijn For You-page op TikTok. Er gaan hashtags rond van FIFA rigged en World Cup corrupted. Die zijn helemaal trending. Fans die hebben het gevoel dat Messi een beetje voorgetrokken wordt. Zo zouden er bijvoorbeeld gele en rode kaarten zijn die hij zo gezegd had moeten krijgen, maar die door de vingers worden gezien. Kijk, je doet ermee wat je wilt met deze informatie. Er is ook wat commotie bij de Argentijnen zelf, omdat niet elke Argentijnse fan het stadion binnen zal mogen bij de match. Het zijn de supporters die in Argentinië zelf hun onderhoudsgeld voor hun kinderen niet betalen, maar dan wel geld hebben voor een WK-ticketje. Dat vonden bepaalde mensen toch niet echt kloppen. Daarom werd deze maatregel ingevoerd. Die maatregel die bestond al in Argentinië zelf, maar wordt dus nu ook op internationaal niveau toegepast. En dat is een primeur. En ik vind dat wel een goede beslissing. Ja, makes sense. Rond de Engelse ploeg is er ook wat commotie. Ik zeg het, veel commotie precies in deze finale van de, ja, of halve finale van het WK voetbal. Want hun sterspeler Jude Bellingham en de coach Thomas, die hebben al heel het WK ruzie. Maar wat blijkt nu, dat de Engelse fans willen dat het zo blijft. Want volgens hun speelt Bellingham op zijn best wanneer hij boos is. En dit kunnen ze wel gebruiken. Dat was ook bij onze rode duivels. Hè. Er was een beetje ruzie, er waren een beetje strubbelingen. En ineens hebben ze daar echt super hard gestunt op het WK. Dus ik snap wel de logica. Als je kwaad bent, dan komt alles eruit. En dan heb je meer kracht, kan je misschien beter shotten of zo. Vanavond dus, Engeland tegen Argentinië om 21 uur. 9 uur 's avonds op Sporza. Ik ga kijken.

Ze heeft mij Halloween vibes, want dat kwam zo uit in de herfst, hè, toen het nieuwsseizoen van Wednesday een hit was. Het is zo raar om nu de Dead Dance te horen, hartje zomer in 30 graden, maar bon, Lady Gaga, altijd goed. The official sound of summer. En nu is het aan jou om een keuze te maken van wat er zo meteen op de radio gaat worden gedraaid. Als jij hard aan het werk bent tenminste. Het is niet makkelijk om te blijven doorwerken terwijl iedereen zijn valiezen pakt, aan een zwembad ligt en geniet van zijn vakantie in juli. Maar jij bent hard aan het werk. Misschien met een studentenjob ook in de vakantie om wat bij te verdienen. En daarom verdien je een song. Met welk nummer kan ik jou blij maken? Stuur titel en artiest door in de app van M&M. En dan gaan we samen jouw werkuren wat opspijzen. M&M.

0: Porsche voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Tiësto met Mwaki.
1: The official sound of summer.
0: Er wordt hard gewerkt vandaag, onder andere door Anthony Collard, 19 jaar uit Antwerpen. Dag Anthony.
2: Hallo, hallo.
0: Hey, jij bent een studentenjob aan het doen. Wat voor werk ben je aan het verrichten vandaag?
2: Ja, dat klopt. We zijn hier met twee nu in een lagere school aan het schilderen.
0: Dat is kei bijzonder. Ik heb echt nog nooit iemand een lagere school weten schilderen als studentenjob. Hoe ben je daarbij gekomen?
2: Ja, we hebben eigenlijk eens van een vriend gehoord dat we hier konden werken en zijn we eigenlijk doorgewezen naar Tony en dan konden we hier eigenlijk gaan schilderen.
0: Leuk! En mocht je de kleur ook zelf kiezen of was dat voor jou beslist?
2: Nee, dat werd allemaal beslist.
0: Welke kleur is het?
2: We zijn nu bezig met een lichtbruine kleur en we hebben al de donkere bruine kleur gedaan.
0: Ah, is het mooi? Ik kan het mij zo moeilijk voorstellen.
2: Ja.
0: Oké, okay. Goed bezig.
2: Dankjewel.
0: Anthony, maar je bent daar dus met twee. Hoe is de sfeer om samen de hele dag door te schilderen op een zomerse dag?
2: Zonder muziek was saai, maar ja, met M&M op is het wel plezant.
0: Dat hoor ik graag. Ik heb Anthony niet betaald, zo, om dit te zeggen. Just saying. Over muziek gesproken. Ook jij mocht een verzoekje doen. Dat werd The Killers met Mr. Brightside. Waarom die keuze?
2: We waren vorig jaar op vakantie geweest met de gasten. En we hebben dit nummer opgezet. En dat was eigenlijk een heel mooi moment. En we moeten er altijd terug aan denken. Dus daarom heb ik het aangevraagd.
0: Oké. Wat gaat er... Ik ga hem zo meteen aanzetten. Hè. Wat gaat er daar gebeuren in dat klaslokaal dat nog ruikt naar frisse verf voor die 3 minuten dat nummer bezig is? Hoe ga je ervan genieten?
2: Ik denk dat we een beetje met verf gaan beginnen gooien.
0: Is het echt?
2: Nee. We gaan hier goed dansen, denk ik.
0: Oké, goed dansen. Even de verfborstels aan de kant, zodat er geen ongelukken gebeuren. En goed dansen vind ik een goed plan. Geniet ervan, Anthony. En dit zijn ze de...

0: gaan we zeker niet doen hoor. Rihanna met Don't Stop the Music. Daarnet belde ik nog met Anthony die hard aan het schilderen was aan klaslokalen van een lagere school als studentenjob. Leuke job, lijkt mij wel, zo om in de zomer even bij te verdienen. En Anthony is lang niet de enige die aan het werk is. Ella Christiaans, 21 jaar uit Oudenaarde, stuurt al 150 uur gewerkt deze zomer als jobstudent. Dat is crazy. Ook Fleur Raaimaker, 26 jaar uit Mol, is hard aan het werken. Ze is een huis aan het bouwen, kan daardoor niet op vakantie deze zomer. En ze zegt, het is wel echt zweten in dit warme weer. Wel, kijk, elke ochtend, zo rond 9:15, kan je hier een verzoekje aanvragen. Dus morgen opnieuw als je hard aan het werken bent. Op de E17 richting Antwerpen nog 10 minuten vertragen van Waasmünster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum.
1: M&M, goedemorgen. Alexandra Katsina.

0: horen dat we geen fysieke postkaartjes hebben hier bij M&M. Misschien moeten we daar werk van maken. Nieuw projectje. Er werden al zo'n mooie boodschappen uitgestuurd de afgelopen ochtenden. En vandaag is het misschien aan jou om een virtueel postkaartje te versturen.
1: Het postkaartje van...
0: Ja, deze blank space kan straks ingevuld worden door jouw naam. Wie wil jij een virtueel postkaartje sturen en waarom? Het handige aan een virtueel postkaartje is, er is geen gesukkel met de post. Je moet niet posttegels aankopen en likken aan die vieze envelop en zo. Drop het gewoon in de app van M&M voor wie je absoluut een postkaartje wilt versturen. Wie dat verdient, misschien is dat jouw vriendin die een lekkere lunch heeft ingepakt voor jouw werkdag. Of jouw opa die al even niet meer hebt gezien. Of jouw kindje dat voor het eerst op kamp vertrekt. Het kan allemaal. Het leuke aan een virtueel postkaartje is, de aankomsttijd is ook letterlijk 5 seconden. Dus stuur in de app van M&M voor wie het postkaartje mag zijn, waarom, en dan mag je het zo meteen zelf overhandigen. Let me know.
2: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra

Jeroen, 25 jaar, uit Rumst, laat weten. Graag een postkaartje aan Wesley vanuit een tuin. Voilà, ik hoop dat Wesley aan het luisteren was. Heb jij ook nog een virtueel postkaartje om mee te geven aan de postbode? Hij gaat bijna vertrekken, dus let me know. Aan wie wil jij vandaag een postkaartje sturen en waarom? On a train.

0: Lefty met Basten.
1: Het postkaartje van... Hanne van der Aura.
0: Ah, dag Hanne. Hallo. 24 jaar uit Leuven. Hanne, richting wie mag jouw postkaartje gaan vandaag?
2: Naar een van de vriendinnen waarmee ik samen woon. En zij is nu op vakantie in Madeira.
0: Ah, tof. Oké, leuk. En had je geen zin om mee te gaan? Of was niet dit soort reis?
2: Jawel, ik had zeker willen meegaan. Maar er moet ook gewerkt worden. Dus dat gaat niet altijd. Maar
0: nee.
2: Misschien volgende keer.
0: Nee, dat snap ik. En wacht, hoe heet de vriendin?
2: Marie.
0: Oké, en wat wil je overbrengen naar Marie via jouw postkaartje?
2: Ik hoop dat ze heel mooi weer hebben en dat ik volgende keer zeker mee wil en dat ze gewoon heel veel plezier daar heeft.
0: Oké, Marie, je hebt het gehoord, de volgende keer Hanne uitnodigen. Dat is hopelijk een deal. Madeira is wel echt kei mooi, dus ik hoop dat ze er super hard van aan het genieten is. Merci, Hanne. Salut!
1: M&M. The official sound.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

en Reinier Zonneveld met Loco Loco. The official sound of summer. Het moet toch echt fantastisch zijn om een Zonneveld te hebben als achternaam. I would love to. Over de zon gesproken. Hey, de zon is daar, hè. Hij schijnt binnen. We kunnen de vitamine D absorberen. De dag wordt nog lang en mooi. We hebben hier samen de toon gezet met goede muziek. Zometeen krijg je gezelschap van M&M-DJ Anke Goergen, die jou gaat voorzien van alle goede muziek. En daarna ook nog Dorian Awesomes in de namiddag, die weer cinematickets gaat weggeven. En vooral heel hard gaat viben met jou. Veel plezier!

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max. Beleef VRT Zomerhit helemaal live. Samen met Radio 2
8: en de Ketnet-rappers van Hallo Croquet.
7: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een hele goede morgen. Het is 10 uur.
12: 14 uur.
11: Met Stijn de Port.
13: Er was vannacht een brand in een woning in Gent. In een leegstaand gebouw in het centrum van Gent is vannacht een brand uitgebroken. Het gebouw brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun huis of hotel verlaten, vertelt de brandweer.
14: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan ook gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers, omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder onder andere in het hotel, maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
13: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in Doel in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat er gisteravond een container met een giftige chemische stof lekte. Het medisch interventieplan is afgeblazen en de hulpdiensten zullen de komende uren bekijken wat er met de container moet gebeuren, zegt de burgemeester van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht.
15: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig en dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het zwem gaat om te kijken wat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en één die op intensief ligt.
13: Er is ook nog altijd hinder voor het verkeer in de Waaslandhaven en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. En de natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw eventjes opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar gisteravond werden de vlammen opnieuw groter. Boswachter Corina vraagt iedereen om de komende tijd heel voorzichtig te zijn.
16: In natuurgebieden en bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden, dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Het is echt helemaal uit den boze.
13: In totaal ging in het Mechelse bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de afgelopen nachten zijn volgens de Iraanse overheid in het totaal 30 burgers gedood. Eerder zei Iran dat er vannacht 2 doden gevallen zijn en 260 gewonden. Er is de laatste dagen opnieuw meer geweld tussen Iran en de VS. Het Amerikaanse leger zegt dat het vooral militaire doelen aanvalt rond de straat van Hormuz. Iran heeft de afgelopen nacht ook luchtaanvallen uitgevoerd op de Arabische landen Jordanië, Bahrein en Kuwait. Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het zonnig en warm. Dit weekend een beetje frisser tot 23 graden.
17: M&M.
11: Sunshine, zegt Lucky Ral. Ah, wel, ik wens jou hetzelfde. Met extra veel zomerse songs in de mix. Zometeen.

Maar zo lief zeg, ik word er helemaal warm van. Want ik moet zeggen, ik reed vanochtend naar hier en ik had het een klein beetje koud. Ja, het was nog niet zo super warm. Je zit daar dan in een gewoon topje. Je hebt niet echt een vestje bij, want je denkt, oh, we zitten in een hittegolf. En dan kom je op je werk en dan staat de airco daar echt gigantisch hoog. En dan denk je, oh, ik begin het een beetje koud te krijgen. Het is erg om te zeggen vandaag. Maar bon, ik hoop dat het nog een klein beetje gaat opwarmen hier. Niet te warm natuurlijk, want als jij daar niet in de airco zit, dan kan het serieus opwarmen daar. Dus ik stuur je de ideale temperaturen, hè, dat jij vandaag goed kan werken. En natuurlijk de ideale soundtrack erbij. DJ Gareth Falling in Love van Usher.

0: naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

van jullie reactietjes hier in de app van M&M. Els Cornet die stuurt, straks dan ga ik een zwemmetje doen op die zomerse vibes van M&M. Niels Verket die stuurt 22,5 graden hier. Het valt echt goed mee vandaag. Ook Gorik, je stuurt voorlopig geen airco hier, maar alles even opengezet bij toekomen op kantoor. En het is doenbaar. Voilà, ik denk dat dat misschien wel het ding is van vandaag. Het is misschien wel doenbaar. Enfin, nu nog, om 9:40. Bon, Dieter die stuurde ook nog een berichtje. Dieter Boude uit Wachtenbeke. Die is lekker aan het knutselen met zijn dochter Cato. Die zijn foambloemen aan het maken. Want ze moest vervroegd van haar kampje vertrekken omdat ze een virale infectie had. Maar alles flirt op met jullie muziek, zegt hij. Kijk, daar word je toch helemaal warm van. Hè? Wel, maar speciaal voor die lieve dochter Cato, voor Paul die keihard op zijn dak aan het werken is, voor Sarah die met een cocktail zit te genieten op het strand van Spanje. Voor iedereen die nu aan het luisteren is, is hier een zomerse muziek in de mix door DJ Magic. Elke avond tussen 9 en 10, dan hoor je die hier ook al met een uur lang allemaal zomerse songs in de mix. Maar nu is die er ook al met al een voorsmaakje om jou voor te bereiden op vanavond. Dus tune zeker even in op

0: dat ook nog herbeluisteren. Hè. Magic Summer op VRT Max gaat dat zeker dus doen. Door werken is het vertragen nu op de E17 richting Antwerpen van Waasmunster tot Sint-Niklaas. En ook nog op de E40 naar Brussel tussen Aalter en Nevelen.
1: Anke Goergen.
2: The official sound of

love. We mogen op heel veel dingen trots zijn op ons Belgenlandje. Onder andere ook op deze song, hè, Gauthier. Okay, hij is in België geboren, dan wel naar Australië gegaan. Maar toch, er zit heel veel Belgisch in. En het was meteen een dikke wereldhit geworden daar in 2011. Heel zot, zeg. We gaan hem nog eens draaien. Hè. Somebody That I Used To Know. No, no.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes. Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avond.

0: Luc zegt, deze had ik nodig. Zijn superfavoriet Sienna. Catchy en smooth. Haar material lover.
1: M&M.
0: Ja, Dieter die stuurt hier ook nog een foto van zijn dochter Cato. En de afgewerkte bloem, we krijgen daar veel dikke kussen terug.

It's a beautiful day. Zonneke, blauwe lucht. Dus drinken is zeer belangrijk. Daar zorgt de volgende song voor. Ja, en dat is er eentje van Marshmallow. Die herken je misschien wel aan zijn iconische witte helm met een smiley erop. Brak door in de teens met heel veel verschillende hits al. Niemand weet uiteindelijk wie er echt onder dat masker zit. Dus het is een beetje een mysterieus figuur. Maar hij heeft een nieuwe song gemaakt met Kelsea Ballerini. Die is vooral in de States een grote country popster. Ze zit daar ook als coach in de Amerikaanse versie van The Voice. En ze hebben nu eindelijk na jaren speculatie een song uitgebracht samen. En die heet... Another drink. Voilà.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey iedereen!
3: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!

0: Nog 28 mensen liggen in het ziekenhuis na het lek in de haven. Gisteren is tijdens het laden van een schip aan het deurgangdok in de Antwerpse haven een container beginnen lekken en daarbij kwam een giftige stof vrij. Daardoor werden in het totaal 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht ter controle. 28 mensen hadden ernstige klachten en moeten nog even in het ziekenhuis blijven. Eén slachtoffer ligt op intensieve zorg. Dat meldt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht-Kruibeke. Het zijn voornamelijk havenarbeiders en bemanningsleden van het schip die mogelijk de giftige dampen hebben ingeademd. Waterstoffluoride kan schade toebrengen aan de longen en aan de luchtwegen. In een leegstaand gebouw in het centrum van Gent is vannacht een brand uitgebroken. Het gebouw brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt de brandweer.
1: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal. Waardoor we alle woningen dan ook gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
0: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs voor diesel stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Ook stookolie wordt duurder. De prijs stijgt met ruim 5 cent per liter. Het komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS in Iran in het Midden-Oosten. In het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd ook de kapitein gedood. Er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgenomen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodental nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. In de Ardennen kunnen er deze namiddag wel wat onweersbuien zijn. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Morgen en vrijdag blijft het ook zonnig en warm. Dit weekend een beetje frisser tot 23 graden.
2: Ben je klaar om zo meteen helemaal terug te gaan naar het einde van de 80's met echt zo'n goede

Tappe is 13 jaar, komt uit Tempse. En die stuurt heel veel groetjes van haar naar haar beste vriendin Jentel. Want die zijn lekkere croissants aan het eten. Oh, dat is zo leuk. Hey, laat het smaken. Ja, 13 jaar. Geen idee of jullie dit liedje dan wel kennen. Het is lang voordat jullie geboren waren. Maar het is wel een hele grote hit geweest. Zo net op het einde nog van de 80's. Ja, ik ken het. Ik ben van 2000. Kijk, Listen to Your Heart van Roxette.

0: dat is zo'n zalig nummer. Luc ook volop aan het genieten. Dries die zegt I love Roxette. Ik heb ze gezien op 5 juni. En nu nogmaals begin augustus op Kunstrassen in Bonn. Voilà, dus als je ze wil zien, alle naar Bonn. Als je nu denkt, Roxette, nog nooit van gehoord. Even terug nu naar 2026. Voetjes in deze tijd met de nieuwste hit van deze week.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Movejo.

0: Non-stop. Die hoor je op M&M Hits. Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: M&M.

0: Lash Life van Zara Larsson. Nog meer Zweeds geweld. Zeer plezant. En ze heeft ook altijd de mooiste kleding en schmink aan. Heel benieuwd hoe ze eruit gaat zien op 23 augustus op het podium van Pukkelpop. Maar nu, Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

En ondertussen nog altijd vrij rustig op de weg. Wel door werken vertraging op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. En ook nog op de E40 naar Brussel tussen Aalter en Nevelen. M&M. The official sound of summer.

is aan het terugrijden van Oostenrijk. Nog 5 uur te gaan van de 12. Oh, dat is altijd verschrikkelijk, hè? Die ritten terug van vakantie in de auto. Ze heeft ook nog om 3 uur moeten opstaan en vanavond nog een verjaardagsfeestje en de trouw van een achternichtje. Het wordt dan nog een vermoeiende avond, amai. Maar dan kan jij toch hoe dan ook een beetje energie gebruiken, denk ik, hè, Sien. En ik weet het, ze haalt af en toe al wel zo eens rare toeren uit. Ze loopt dat wel eens graag half naakt rond terwijl ze zichzelf filmt. Maar ze heeft toch wel echt machtige nummers gemaakt in de 90s en de 90s. Deze Britney Spears en Toxic.

0: huishouden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

hoor, dan denk ik, oh, heb ik zoveel zin om die film te gaan zien. Toy Story 5, de soundtrack ervan. I knew it, I knew you. Helaas is het veel te goed weer om nu in de cinema te gaan zitten. Maar wat doe je dan wel met dit weer? Moet je werken? Ben je op vakantie? Heb je iets anders leuk te doen vandaag? Laat het mij zeker even weten in de app van M&M. Stuur me door.

Plan P. Het is altijd leuk als jij even jouw luisterplek deelt met mij in die app van M&M. Zeker als dat ergens leuk naartoe is. Zoals Lise, die is onderweg naar het Zwarte Woud op vakantie met de mama, de papa en de broer. Heel veel plezier. Ik heb voor jou nu Bas Serra. Die heeft ook een turbulente aantal maanden achter de rug, denk ik. Winnen van The Voice, eigen song uitbrengen, voorprogramma spelen van Ilse Stadsbader, afstuderen op school en misschien nog wel zomerrit winnen. Morgen.

Love van Just Stay, Jack Style en nog heel wat andere. Hey, leuke berichtjes hier. M&M. Onder meer van Delphine Dyeren, die is nog aan het werk als poetshulp tot 3:15 en dan gewoon gedaan voor vandaag. Taïa is hier net toegekomen bij het Krijspaleis. Ik hoop dat hij daar ergens in een crash of zo moet werken. En Stief die stuurt groetjes van de kookleiding van het Scoutskamp. M&M. Veel plezier daar. M&M.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
3: Er liggen nog 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven. Na het lek met een giftige stof in een container in de Antwerpse haven gisteravond moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst gezegd. In totaal moesten 155 mensen naar het ziekenhuis. 28 mensen met ernstige klachten moeten er nog blijven. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het zijn vooral havenarbeiders en bemanningsleden van een schip. Zij ademden mogelijk giftige dampen in van waterstoffluoride. Dat is een stof die schadelijk is voor de luchtwegen en longen. Het onderzoek naar de oorzaak van het lek loopt nog. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn nu brandexperten ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Het gebouw wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. Het gaat om 5 Belgen en 1 Roemeen. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De brandexperten zullen heel het gebouw bekijken, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Het is bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni toen we in een hittegolf zaten. En we verwachten niet snel veel regen, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
5: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week. Maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand. Als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
3: Door de droogte en warme temperaturen geldt er code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. In het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen omgekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat geraakt werd door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. En rode duivel Thomas Meunier trekt naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34. Zijn contract bij Lille in Frankrijk liep af. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3de rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije. En Yuri Tillemans naar Manchester United. Het is zonnig en warm. We halen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen ook kans op onweer dan. Het weekend wordt wat minder warm. We halen dan net onder de 25 graden.
2: M&M.
1: Ik kijk nu al zo hard uit naar onze Rate the Song. Ik hoop jij ook en dat je misschien wel goede puntjes kan geven.
6: The official sound of summer.
2: The official sound of summer.
6: M&M.

0: Jupiter van Train.
1: M&M.
0: Rate the song. Ja, de Franse DJ en producer Ugel. Als die naam jou niks zegt, dan zal dat binnenkort nog wel gebeuren, want die is echt mega hard aan het boomen. Hij heeft net zijn allereerste album uitgebracht, 21. Er staan trouwens ook een paar grote samenwerkingen op. Hè, op dat album bijvoorbeeld met Snoop Dogg, met David Guetta, met Big Sean. Moet je zeker maar eens checken. En de eerste song van dat album, dat is al onlangs gedropt geweest. En dat was die Moving to the Sun. De song die nu dus in de Rate the Song zit, die jij punten op 10 mag geven. En ik ben er wel echt blij mee. Ik ben er wel fan van. Dus ik hoop echt dat je hem terug gaat laten doorgaan. Hij heeft er ook nog nooit slechter gescoord dan 8,5 op 10. Maar er kan altijd verandering in komen. Dus jouw mening is superbelangrijk. Laat jij Ugel en Moving to the Sun doorgaan naar vanavond? Of zeg je, nee, voor mij een onvoldoende. Je mag gewoon je punten op 10 doorsturen. Die tel ik op. En als het samen een hogere score geeft dan 5 op 10, dan mag die gewoon doorgaan. Dus scorebord klaar. Hier komt-ie.
1: Rate the Sun.

0: je in dat je nu al op Tomorrowland staat. Dat is fantastisch.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Ja, een hele goede song vind ik persoonlijk, maar jouw mening doet er ook toe. Hè. Ugel en Moving to the Sun. Melissa Victoire, die geeft een dikke 10 op 10. Topschijf is dit, zegt ze. Voor Katrien ook een 10 op 10. Elsie stuurt toffe vibe, een 8. Florian Verakkers, die moet er nog een beetje inkomen. Die geeft een 6 op 10. Olivier Legas, een 9 op 10. Een 6,5 op 10 voor Sien. Die zegt niet echt mijn stijl, maar wel een dikke beat. Ja, dus dat spreekt elkaar wel een beetje tegen, maar ik volg het wel. Het is echt een stevige beat. Tobias de Jonkheren, die geeft een 10 op 10 nog. En Katrien, een 7 op 10 volgens mijn zus. Dus ik weet niet of ze zelf ook nog een mening heeft. Maar bon, al die punten tezamen. We geven toch weer al een 8,5 op 10, hoor. Ja, ja, ja, ja. Hij doet het heel goed, Ugel. Dus straks na 6 uur bij DJ Esther Manu ga je hem nog eens horen. En dan hopelijk ga

0: Mooi, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: M&M.
5: Als je mijn gedachten eens kon zien.

En uw zoontje Sef is al zo groot aan het worden. Je ziet die groeien en groeien op die Instagram. Zo schattig. 9 augustus trouwens, dan komen ze naar Suikerrok, hè, Suzanne en Freek. Dus misschien wel leuk om eens naartoe te gaan. Er zijn nog ticketjes.

start het eerste weekend van het leukste, grootste en spectaculairste dancefestival ter wereld. En het is gewoon hier bij ons en bij mij dan in mijn achtertuin, Tomorrowland. Het is nu het tweede jaar dat ik daar woon en de Tomorrowland-gekte van dichtbij meemaak. Ik vond dat echt heel tof vorig jaar. Die festivalgangers die brengen echt een superleuke sfeer naar boven. En uiteraard, het festival zelf is magisch. Morgen trouwens, grote primeur voor onze M&M Start DJ-winnaar Dino, want die mag op Tomorrowland gaan draaien voor de eerste keer. Dat was de prijs die ze hier heeft gewonnen toen ze M&M Start to DJ wonnen. Dus morgen dan gaan ze haar ook nog eens eventjes opbellen in de M&M ochtendshow om te checken hoe het met haar stressniveau is. Ik zou kapot gaan, sowieso. Het is morgen dus de eerste dag, wel enkel voor de campinggangers. Maar er zijn toch al wel heel veel artiesten die daar op The Gathering komen spelen, hoor. Henri PFR, Mark with a K. En dan staan er zo drie surprise acts. Dat is elk jaar dat er dan verrassings-DJ's nog komen, vaak ook grote namen. Dus zeer benieuwd wie dat nu gaat zijn. Festivalgangers van de camping die gaan echt niet weten wat ze meemaken. Al een goede voorbereiding. En vanaf vrijdag begint dus echt het officiële festival met alle podia's die open gaan. En nu, om je toch al misschien een klein beetje voor te bereiden, een van de DJ's die ons veel te vroeg verlaten heeft. Hè, maar we gaan hem nooit vergeten. Onze Avicii met Levels. M&M. The official sound of

0: Express. Bombi.
1: Nu vrijdag
0: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
0: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
0: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
0: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
2: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
0: Weten we.
3: Gamma. Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

laat hij lopen met zijn eerste VRT zomerhit dit jaar. Aaron Blommaert. Zou zomaar kunnen. Stemmen. Dat doe je via VRT Max. En weet je nog in de Nillies dat we met z'n allen deze keihard meezongen? Singing Sweet Home Alabama all summer long. Ja, is toch echt wel lang geleden. Hè. Zo meteen dan ga ik hem nog eens volledig draaien voor jou. Eerst deze Overdrive van Offenbach. M&M. Make life.

Flynn Drugmont, het tremolo, die zegt fijne vakantie allemaal. Voor jou ook, lieve Flynn, als je vakantie hebt alleszins. Maar ik moet zeggen, met deze song, Kid Rock All Summer Long, ben je precies terug. Ja, echt die vakantiemodus. Als je nog een kindje was bij mij, toch? 2008 was ik 8 jaar, zo zalig. Ik heb nu voor jou nog deze Laura Tesoro.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

0: Richie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend. Richie.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: 14 nieuws.
4: Met Melina Verbeek. Een kleuter is gestorven na een aanrijding. In Bilzen-Hoesselt in Limburg is een jongetje van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Hij zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het ook een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Na het lek met een giftige stof in de Antwerpse haven gisteravond moeten nog 28 mensen in het ziekenhuis blijven. Een van hen ligt nog op intensieve zorg. Zo'n 130 andere mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. Het verwijderen van de resterende giftige stof is nog aan de gang. Pas daarna kan de veiligheidszone aan het deurgangdok verkleind worden, zegt de brandweer.
6: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen, vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
4: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn nu brandexperten ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Het gebouw wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. Het gaat om 5 Belgen en 1 Roemeen. Een van de liftkabels zou stuk zijn geweest, maar of dat iets met de brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, is nog niet duidelijk. De brandexperten zullen heel het gebouw bekijken, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
7: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
4: 2 arbeiders liggen ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Tanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs voor diesel stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Ook stookolie wordt morgen duurder. De prijs stijgt met ruim 5 cent per liter. Dat komt door de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. En rode duivel Thomas Meunier trekt naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34, zijn contract bij Lille in Frankrijk liep af. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United. Zonnig en warm weer, tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen is er dan ook kans op onweer. Het weekend wordt minder warm dan net onder de 25 graden.
5: M&M.
4: Heel benieuwd of jouw pronostiekje van gisteren, Frankrijk-Spanje, ook effectief klopte. Zo meteen, dan moeten we het er nog eens over hebben. Hè.

de Franse nationale feestdag. Geef toe, jij had ook voorspeld dat ze zouden winnen. Ja, Patrick Michiels stuurt ook. Ja, Anke, ik was een beetje mis met de pronostiek gisteren. 4-2, amai. Dat is hem niet geworden voor Frankrijk. Nee, ze zijn verloren met 0-2 tegen Spanje. Het was niet hun match. Eerst die penalty tegen en dan voel je zo die energie weg hebben. De sfeer zat er niet meer in. De bondscoach die zomaar boos bleef kijken en lag te roepen aan de zijlijn. Ja, ik heb toch ook wel met een beetje spanning zitten kijken. Maar bon, uiteindelijk verdiend gewonnen voor Spanje. Goed gedaan. Die gaan dan sowieso naar de finale. Annelies de Roos die stuurt, amai, ik heb mijn dochter nog nooit zo zien opgaan in de voetbal. Die woont in Spanje, dus de dochter was daar volop aan het supporteren. Hey, dat is kei fijn. Alleszins vanavond tweede halve finale, Engeland tegen Argentinië. Persoonlijk, ik durf geen pronostiek meer uitspreken. Ik heb echt gezien dat alles al kan in dit WK-voetbal. Maar jij misschien wel. Wat is jouw pronostiekje? Engeland, Argentinië, laat maar weten in de app van M&M.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. M&M.

Jolien van Hoofd zegt, beste ochtend ooit, zo blij voor Spanje. Maar ja, de vraag is natuurlijk, tegen wie gaan ze spelen, hè, in die grote finale? Tegen Argentinië of Engeland? Dat wordt vanavond bepaald. Sarah die zegt, ik dacht Argentinië, maar alles kan in die 2K, dus ik zet hem nu op Engeland. Joost zegt, ik vind de Argentijnen sympathieker ogen dan de Engelsen. Dus 1-3 voor Argentinië en nog 1-1 van Mo. En penalties wint Argentinië. Spannend.

0: Mocht je het toch willen volgen, de match in de voetbal, dat kan natuurlijk allemaal vanavond vanaf 9 uur op VRT1 en op Sporza. En zondag natuurlijk ook de grote finale. Op de E17 van Gent naar Antwerpen moet je bij Kalken uitkijken voor een obstakel op de weg. En verder ook vertragen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Bij Sint-Niklaas-West is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook van de zijrijweg. En verder zijn dat enkel kleine vertragingen.
1: M&M. The Official Sound of Summer. The Official Sound.

Terecht onze big hit vorige week. Wat een schijf. Sorry, papi. Hey, volgend jaar dan komt er een nieuwe animatiefilm uit van de makers van de Minion-films, onder andere. Not Alone. En Selena Gomez die gaat daar ook een van de hoofdrollen in spreken. Dit is ze met Lose You To Love Me.

0: Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat.

vakantie, maar niet te veel mensen moeten dat weten. Ah, wel, we zullen het voor de rest redelijk anoniem houden dan, Jan. En geniet er vooral van. Ik zie daar palmbomen, een blauwe lucht. Het ziet er fantastisch uit. En iedereen heeft het recht om even op vakantie te gaan. Dus jij ook zeker en vast. Zo meteen, turn me on. Eerst deze Belong Together.

heerlijk toch, hè? Die Kevin Little met Turn Me On. The Official. M&M. Even helemaal terug naar de Nillies. Dat zijn al die zomerbeats die je voelt op M&M de hele zomer lang. Debbie Koremans uit Aarschot die stuurt hier ook nog door onderweg naar Hamond-Achel om onze meisjes Mona en Mille af te zetten op KSA Kamp. Prachtige namen trouwens, Mona en Mille, vind ik. Het is hun eerste kampje en ze stuurt dat ze vuil en stinkend mogen terugkomen. Oh, dat vind ik zo tof. Daar dient zo'n kamp natuurlijk voor, hè, om zich vooral ook keihard te amuseren. Super fijn, Debbie. Ik hoop dat je de kindjes daar niet te veel gaat missen. Ze gaan alleszins de tijd van hun leven hebben, denk ik. Zometeen vanaf 2 uur, dan is ons lieve Dorian Awesomes er weer voor jou. Met ja, de leukste muziek, ook alle leukste sportweetjes. Ze gaat je weer helemaal kunnen voorbereiden. Ik zie hier ook de big hit die hier nog gaat passeren. Dus voilà, het gaat top worden. Heel veel plezier ermee. Ik heb voor jou zometeen nog Judith met I Love To Be In Love. Ook Armin van Buuren. Misschien goed om jou nog wat voor te bereiden op Tomorrowland dit weekend. Eerst

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen?

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M Live.

0: VRT Max. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Een goeiemiddag, het is 2 uur.
0: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
10: Een kind van 3 is gestorven aan aanrijding. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

0: ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren, zegt het parket.
1: Politie Zonnebels-Oevselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
0: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer het lekkende container in het deurgangdok aan het dichten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 mensen naar het ziekenhuis. Zo'n 130 mensen mochten intussen alweer naar huis, maar één van de gewonden ligt nog op intensieve zorg. De container wordt vandaag geborgen, zegt de brandweer.
2: Dat zijn standaard procedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat we uiteraard niet wensen.
0: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. De gemeente Alken in Limburg opent een rouwregister voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftkoker. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt de burgemeester.
3: Wij weten dat er 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar de condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
0: En de tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïnse vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïnse vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de EU. Ze moesten geen procedure doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïnse leger komen daar wel niet voor in aanmerking. Zonnig en warm tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken en in de Ardennen ook kans op onweer dan.
4: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: M&M. Dorian Alsen.
6: Stoelen vrijgehouden op het terras voor Movejo. Your Rhythmics.

festivalseizoen mee groot en beter maken hier in ons land. Somber en Homewrecker zal die zeker live opbrengen. Dus de live versies, als je er niet bij kan zijn, zal je zeker op TikTok vinden. Ik denk een meer vrolijke big hit dan nu hebben we nog nooit gehad. Nee, ben ik zeker van. Dat is voor zometeen. We gaan eerst genieten van een legend uit de jaren 80. Eurythmics, Sweet Dreams.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Mauvais Joe.

0: Apple-versie, maar het is één en al zon. Amai.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op

0: krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

er ook heel veel mensen in het Spaans aan het zingen zijn sinds gisteravond. Amai. Ik was aan het eten, zat op restaurant. Het scherm was net niet genoeg naar mij gedraaid, zodat ik de match kon volgen. Maar aan de geluiden van iedereen wist ik, Spanje heeft het gehaald. En wauw. 0-2. Ja, dat is een prachtig resultaat. Hè. Vanavond weten we wie het andere ticket voor de finale zal pakken. Argentinië of Engeland. Je mag gerust meeraden in de app.

Ik weet het niet, Arno. Hij stuurt Argentinië sowieso de FIFA. Wil Messi zijn laatste WK laten winnen. Dus waarschijnlijk gaan die ook het WK winnen. Ik vind dat heel moeilijk, die... Ja, ik noem het toch ook complottheorieën, want waarom zou dat zo zijn? Natuurlijk, de FIFA danst voor niks terug, maar ik wil toch blijven geloven in de echtheid van alles. Wie weet, Argentinië eruit, hè? Straks. Het kan allemaal. We zijn zelfs nog niet aan de finale. Ja. Dat is voor vanavond. Eerst ga ik even onder de sunroof zitten. Van Nicky Yor en Daisy.

jij zo onder de 30 graden of op 30 of erboven op de plek waar je nu bent? Hier in Brussel is het zo net 29. Is 30 niet nodig voor die hittegolf? Zodat het officieel een hittegolf is. Het is bijna 2:30 op de binnenring rond Brussel. Is het 3 kwartier file rijden tussen Vilvoorde en Zaventem. Dat komt door een defect voertuig en 2 rijstroken zijn dicht. Op de buitenring 10 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem. Dat komt ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan op de E17 van Gent naar Antwerpen is er 3 kwartier file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Door een ongeval op de zijrijweg. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: jullie gaan allemaal makkelijk boven de 30 graden. Met alle toestellen die dat aangeven. Alleen bij Joachie uit Houthulst, 41,4 de omgevingstemperatuur. Is dit normaal? Hoe kan dit?
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Okay, 31 volgens mijn telefoon, zegt Alain. Buienradar zegt maar 28. Ik weet niet wat correct is. Hoe je je voelt natuurlijk. Het is warm en we beleven dit samen met Another Talk To You. Ik zie dan altijd de zee en surfers daarbij. En dan zo een drankje waar de druppeltjes van afgaan omdat het zo koud is geserveerd. Heerlijk. Zometeen Mr. Belt met It's Not Right, But It's Okay na deze All City.

Zometeen de vrouw die misschien wel het meest verliefd en het meest getrouwd aan het rondlopen is, Taylor Swift. Ja, die zit nog in die nahuwelijksdagen na deze A Bar Song.

ondertussen al zelf naar een ander huwelijk gegaan in Californië. Niet meer als een getrouwde. Allee, wel getrouwd, maar als gast zijn ze gespot. Taylor Swift en nu Alesso. Die altijd de pannen van tak speelt op Tomorrowland. Gaat hij dit weekend ook al doen op de mainstage. Maar zonder vuurwerk, want dat mag niet meer.

0: Korting geldt voor de meest getoonde prijs. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, het is 3 uur met Melina Verbeek.
2: Een kleuter is gestorven na een tragisch ongeval. In Beelzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het jongetje zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daaraan zijn verwondingen. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt het parket.
3: Politie Zone Beelzen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
2: Het rijbewijs van de man werd ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de haven van Antwerpen kan een van de 2 terminals van het deurgangdok opnieuw opstarten. De andere moet nog even wachten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit een container. Er moesten 186 mensen naar het ziekenhuis. Zo'n 150 mensen mochten intussen alweer naar huis, maar een van de gewonden ligt nog op intensieve zorg. De container

0: hulpverlener wordt vandaag geborgen, zegt de brandweer.
1: Dat zijn standaard procedures dat wij ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat dat we uiteraard niet wensen.
0: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Mensen die geïnteresseerd waren kregen een telefoontje vanuit Cyprus met de vraag om geld over te maken. De bende zou hen zo voor in totaal tientallen miljoenen euro's hebben opgelicht. Er zouden voorlopig al zeker 200 Belgische slachtoffers zijn. 1 Belgisch bendelid werd in ons land opgepakt, een andere Belg en 3 Nederlanders in Cyprus en Griekenland. En de tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïnse vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïnse vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de EU. Ze moesten dus geen procedure doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïnse leger komen daar niet voor in aanmerking. Zonnig en warm tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: En daarom gaan we gewoon een beetje lekker vertragen en niet te veel doen. En geniet van Katy Perry, Alex Warren en Miley Cyrus.

Ah, Alex Warren is al gedaan. Dat is wel heel snel. Kleine tip voor deze zomer. De sandalen van Katy Perry nu te spotten op haar story in het zwart en met heel veel riempjes. Dus daar moet je wel voor zijn. Hier is ze nog eens met Roar.

0: ongelooflijk verhaal vinden. Deze man zat in de gevangenis, hè. Is daaruit gekomen. Heeft een muziekcarrière opgebouwd. En is met open armen ontvangen. En is nu zo vaak op de radio. Ja, tweede kansen werken zeker. Jelly Roll. Zo meteen Human League. Klassieker in Tim Gray.
1: Kom naar je toe met Like Me, Walk and Play.
2: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
1: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

de jaren 80. Don't You Want Me van Human League in 2026. Was dit gewoon een zeer toxische relatie. Amai. Ze is deftig naar die tekst luister. Jonas Blue en Edge of Desire.

Een watertje. Een mooie drama van Sienna Sparrow. That's all we need. Bij 30 graden. Op de binnenring rond Brussel is het 1 uur file rijden momenteel tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval op de middenrij. Rechte rijstrook, maker een reddingstrook. Op de buitenring 25 minuten file tussen Wezenbeek en Sint-Stevens-Woluwe. Dat komt door een ongeval op de midden- en rechterrijstrook. Dan richting Brussel op de E19 vanaf Peutie rijd je 20 minuten extra. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er een half uur file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Dat is door een ongeval op de zijrijweg. Op andere plaatsen kleine vertragingen.

0: Wel toegegeven, hij kijkt niet per se met een glimlach op de foto. Maar we weten allebei dat hij een super lieve persoon is. Zalige muziek maakt en een stem kan gebruiken om dit zomerhit te maken. VRT Zomerhit 2026. Dus klik op zijn foto op VRT Max en stem op hem.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%. De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
3: VRT Zomerhit.
2: M&M.

met de mensen op de laatste post van Harry Styles. Dan zou je zoiets mee willen gaan drinken straks. Wat een gezellige bende. Zijn entourage van op zijn optreden in Wembley een dikke week geleden. En je ziet echt aan die foto, die zijn hecht. En ja, dat maakt dat het goede optredens zijn, altijd. M&M. Zometeen een throwback van bij ons, waar ze in de Nili's heel hard op gingen in spaghettibarretjes.

hard gaan. Begin de Nillies met Let Go and Something. En nu een beetje zachter gaan met Olivia Rodrigo. Voor iedereen die een gebroken hart heeft en dringend nood heeft aan iemand die de stukjes komt lijmen. Ik ga daar zeker mee voor zorgen. In de vorm van muziek dus. Dit is Drop That.

zal ook op Tomorrowland zijn in de vorm van muziek in een van de sets van DJ-licious, want daar heeft hij ook een nummer mee deze zomer, Milo. Kijk eens aan. Witte sportsokken in loafers. Dat is gewoon mooi en dat is waar Mathieu Terijn deze zomer mee doorbrengt. Jullie zijn nog eens met Bazaar.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
9: DSM Keukens.
8: Altijd open op zondag.
10: Zeer goedemiddag, het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Er is nieuws over de Volvo-fabriek in Gent. Maar eerst live naar het wielrennen, want in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
13: Ja, normaal gezien wel. Het is wel een heel snel gereden etappe. Op dit ogenblik nog altijd een gemiddelde snelheid van boven de 50 km per uur. Vier man aan de leiding daarvan. De bekendste naam, ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe, zitten op 60 km van de streep. 1 minuut en 10 seconden de voorsprong op het peloton onder leiding van de mannen van de sprintersploegen.
12: Dankjewel, Christophe. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering engageren zich om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zo meteen meer uitleg over dat engagement. In een groot onderzoek naar online oplichting zijn 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt. 1 iemand in ons land, de andere in Griekenland en Cyprus. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders liever zogezegd cryptobeleggingen promoten. De bende zou vanuit een callcenter op Cyprus mensen hebben opgebeld en opgelicht. 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht van Dubai naar Polen. En in Venezuela in Zuid-Amerika zijn na de 2 zware aardbevingen van eind juni nu al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 mensen gewond. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. Vooral het noorden van Venezuela, met onder meer de hoofdstad Caracas, werd hard getroffen door de bevingen.

0: Zonnig en warm weer tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag wat meer wolken. In de Ardennen is er dan ook kans op onweer. Het weekend wordt minder warm, net onder de 25 graden dan.
1: Waarom moet je nu trager rijden om 3:45 mannen?
2: Dat is op de E40 richting kust. Die is nu volledig versperd door een ongeval. Dus ook de pechstrook is daartoe. Maak daar een reddingsstrook. Ook op de zijrijweg is de linkerrijstrook afgesloten. Je verliest een half uur vanaf Beernem. Vanuit Antwerpen kies je dus beter voor de route via Zelzate. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten file rijden tussen Stroombeek en Zaventem. Op de buitenring 15 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Injette. Richting Brussel zo'n 10 minuten bij op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E17 van Gent naar Antwerpen sta je 20 minuten in de file. Dat is tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Komt door een ongeval op de zijrijweg. Op de Antwerpse ring naar Nederland 40 minuten aanschuiven. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Ook daar is een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen kleine vertragingen. M&M.
1: De cinema, ideaal in de zomervakantie. Ideaal tijdens een hittegolf. Speel ervoor in de volle pot. Nu sturen in de app.
3: Official sound of summer.

0: Getting into Tomorrowland vibes. Met Axwell en Ingrosso, dan is er geen vuurwerk nodig. Astrid Simons uit Diest, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi. Plannen in de zomer, zijn die op naar Tomorrowland gaan? Of wat gaat er de komende dagen gebeuren, Astrid?
1: Wij gaan niet naar Tomorrowland. Daar zijn wij in 2021 al geweest.
0: Oké.
1: Wij gaan naar Spanje. Wij gaan 14 dagen met de kinderen naar Spanje op camping.
0: Hey. En dat is wat het gelukkigste Europese land op dit moment. Want die zijn gisteren gewoon los over Frankrijk gegaan. Was je erbij?
1: Ik was er niet zelf bij live, maar wel via tv. Dat was.
0: Ja, voilà. Voilà, voilà. Hoe reageer jij dan, Astrid, als ineens zo die eerste goal al kwam?
1: Ik ben voorstander voor Spanje. Want ja, we hebben daar ook gewet, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat ze zelfs gaan winnen met het wereldkampioenschap.
0: Hey.
1: Ik hoop dat ze gewoon alles winnen.
0: En welke tegenstander mogen ze dan straks krijgen?
1: Ik hoop Engeland.
0: Ja, omdat die, denk je, haalbaarder zijn dan de Argentinië-kaart? Of heb je gewoon geen zin meer in Argentinië?
1: Ik heb gewoon geen zin meer in Argentinië. Net zoals 90 andere mensen, alleen 90% van de andere mensen, denk ik.
0: Nee, dat is wel echt zo. Ja, terwijl... Ja, ik ga heel onpopulair zijn in deze hele discussie, maar ik kijk wel graag naar Messi nog. Ja, ik kijk daar nu wel naar uit. Maar ik weet het.
1: Ja, het is hoe dat hij doet, is wel oké, maar het is de manier waarop dat...
0: Ja, dat zou dan eerder aan de ref en aan de FIFA liggen. Hè? Allee, er wordt zoveel over gezegd, Astrid. Het is niet te doen. Maar wij gaan vanavond kijken, sowieso. En wij hopen op Spanje, in the end. Oké. Astrid, wij gaan ook nog een spelletje spelen voor gratis cinematickets te gebruiken als je niet in Spanje bent dan, denk ik, in een van onze Belgische cinemas. Het is altijd hetzelfde, een klok van 20 seconden. En in die tijd moet je 8 dingen zien op te sommen binnen een thema dat ik jou geef. Kom je aan 4, 1 cinematicket binnen, kom je aan ze alle 8, is het dus een duo-ticket. Ik weet niet of je het gespot hebt, Astrid, maar Wannes Lacroix, die je normaal gezien op dit uur doorheen het jaar hoort samen met Kautar, die zat samen met Maureen van Herbergen, ook te horen in de ochtend altijd, op een strandstoel om iets zot aan te kondigen. Vandaag kwam het nieuws dat ze terugkomen met een throwback dating spelprogramma. Niks minder dan Are You The One. Het is een programma dat komt van Amerika, 10 jaar geleden heel groot geworden. En nu gaan ze dus hier bij onze mooie VRT hetzelfde gaan maken. 20 vrijgezelle Vlamingen op zoek naar hun perfecte match. Ze zijn eigenlijk al samengezet, maar zij moeten dus zoeken in de hele bende wie hun persoon is. Dat is het eigenlijk. Ze zoeken trouwens nog singles, dus mensen die zich geroepen voelen, vrtmax.be/doe mee en je kan je inschrijven. Maar dus, Astrid, daarom, noem mij zo meteen 8 verschillende dingen die je kan eten op een eerste date. Welke gerechten kan je zo al bestellen in een gezellig restaurant? De tijd gaat nu in.
1: Spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, steak met frietjes, kip met Provençaalse saus, ze zitten al aan 4, wat kunnen we nog zo eten? Slaatjes, een moyeu, damblage, taart.
0: Ja, de taart kwam er nog op. 8, we zijn er. Astrid Simons. Jullie maken het altijd zo spannend. Ja. Is goed, je ging ineens naar de desserts, naar het einde van de avond en ook dat mocht. Dus feilloos gedaan, proficiat.
1: Dank u. Dat is wel moeilijker dan gedacht.
0: Echt, hè? Je denkt, meestal, we zoeken wel meestal makkelijke thema's, maar het is die tijd die dan zo in je nek zit te hijgen. Verschrikkelijk.
1: Nee, het is vooral het voorstukje. Je begint over strand en programma's en dan denk je naar de
0: dessert. Geef toe dat we expres ook een beetje verwarren. Dat is wel waar. Goed gezien. Maar wel leuk nieuws. Are You The One? Ga je zeker inschrijven als je single bent. Ik denk dat dat in jouw geval niet zo is, Astrid.
1: Nope.
0: Maar ik wens jullie heel veel plezier binnenkort samen met gezin in Spanje. En go vanavond voor Engeland.
1: Dankjewel.
0: You.

0: jouw stem voor VRT Zomerhit 2026, Maxime en Babette.
1: Zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra.

hittegolf zonder dit één keer op de radio. Het zou geen echte hittegolf zijn. Ik zou het niet meer geloven. Miami Sound Machine. Come on, shake your body, baby, do that conga. En conga. M&M. Ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt, dit WK voetbal. Het is misschien herkenbaar, maar gisteren had ik dus afgesproken met een heel goede vriendin. En wij hadden elkaar lang niet gezien. En dat gesprek was misschien wel het belangrijkste dat gewoon die avond moest plaatsvinden. Maar los in mijn linker ooghoek zag ik hoe een groot scherm op het terras werd gerold van het restaurant. Om dan Frankrijk-Spanje op te zetten. Dus dat is een heel moeilijke, moeilijk evenwicht dat ik moest zoeken. Uiteindelijk heb ik de voetbal gelaten voor wat het was. Want vriendschap gaat toch altijd boven alles. Maar ik heb wel op de achtergrond gehoord hoe Spanje dan uiteindelijk een 0-2 maakte en dus dat eerste ticket heeft bemachtigd voor de finale die dan pas zondag is. Want vanavond moet er een andere halve finale gespeeld worden waar ik mij toch verbaas over hoeveel mensen zeggen Argentinië, we moeten wel zelfs die niet zien spelen. Toby stuurt ook, ik sta achter Astrid die zo net de volle pot hier heeft gespeeld. Ik heb geen zin in Argentinië. Laat Engeland maar gewoon winnen. Ja, dat heeft met heel veel zaken te maken, met ook de manier waarop Argentinië voorgetrokken zou zijn in alle andere wedstrijden toen dat die toch nog over Egypte sprongen. Maar evenzeer met de geschiedenis een beetje, want ooit stond Argentinië al tegenover Engeland. Dat was op het befaamde WK 86 in Mexico. Dat was de halve finale en op een bepaald moment Diego Maradona, de legende, die scoort, maar hij doet dat met de hand en heel veel mensen hadden dat gezien, behalve de ref. En die zei van dat doelpunt, we keuren dat gewoon goed, over Engeland gehopt. En nadien kwamen wij Argentinië tegen en zijn wij van hen verloren. Dus dat doet nog altijd een beetje pijn. Maar kijk, we gaan wel Messi zien spelen. En je hebt er ook een idee van wat er precies gaat gebeuren op Sporza WK-pronostiek. Ik lees het hier letterlijk af. Bijna 40% denkt dat Argentinië gaat winnen. Hetzelfde voor Engeland, dus het gaat een beetje gelijk op. Dus het wordt nog spannend. Vanavond dus te volgen op VRT1. Voor mocht je het nog eens willen weten, om 9 uur. De gasten zijn daar, zoals altijd, host Ruben van Gucht en Riet Maas gaat daar ook bij zitten. Gert Verheijen en Wesley Sonck. En als je tussendoor wil weten hoe ze in de rest van Vlaanderen supporteren, ah wel, de Sporza supporterszetel is er ook bij. Deze keer niet met mij, maar wel met Mossin, die als gast liever in de zetel heeft, Robin Keijaert. Ik zou kijken.

Stel je mij een vraag, Toby. Messi of Ronaldo? Ja, de eeuwige vraag. Ik kan daar niet op antwoorden. Heel dit WK dacht ik toch Messi. Maar als Ronaldo op het veld komt, ben ik altijd zo benieuwd wat voor drama hij gaat verkopen ook. Dus ja, laat ik daarvoor gaan. Ik weet het toch niet.

0: heel veel over voetballers gesproken en terecht. Maar er gaat ook iets veranderen voor onze atleten, onze Belgische atleten. Dat is hier voor straks eerst 4:55. Waar zijn de files, Mona?
1: De E40 richting kust, want die is volledig versperd door een kettingbotsing. Die verliest nu 1 uur vanaf Bernum en de file blijft daar aangroeien. Maak er dus zeker een reddingstrook. Je kan wel omrijden via de zijrijweg. En vanuit Antwerpen kies je dus beter voor de route via Zelzate. Ook op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het helemaal mis. 1:15 bij. Dat is tussen Sint-Anna-Linkhoven en Borgerhout. Komt ook door een ongeval. En daardoor files richting Antwerpen. Op de A12 vanaf Wilrijk verlies je zo 1/2 uur. Op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-Westen doorwerken 15 minuten bij. Verderop vanaf Zwijndrecht nog eens 15 minuten. Rond Brussel op de buitenring enkel 10 minuten file golven van Zaventem tot Injette. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 vanaf Vilvoorde. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. M&M.
2: Dorian Ausums. M&M.

0: door onder andere, denk ik, ook naar Fitian. Maar heel wat andere Belgische vrouwelijke atleten, want er is een belangrijke beslissing genomen. Waar jij ook iets van gaat merken. Straks in deze avondshow.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ja, vandaag is een dag dat, denk ik, heel veel atleten in ons land en daaropvolgend in heel Europa opgelucht ademhalen. Meer bepaald vrouwelijke atleten, want het is vanaf nu dat ze op een respectvollere manier in beeld gebracht worden. En ja, dat werd dus echt wel tijd. Je weet dat misschien zelf niet, je let daar misschien niet op, maar heel vaak worden ze gefilmd tijdens het lopen, het springen, noem maar op. Vanuit een camera-standpunt dat veel meer in beeld brengt dan dat nodig is. Er wordt ingezoomd, er wordt soms in slow motion gewerkt op momenten dat dat helemaal niet moet. En als atleet word je daar ongemakkelijk van. Je bent daar veel meer mee bezig dan met wat je eigenlijk bezig zou moeten zijn. En dat is je sportieve prestatie. Het ding dat je moet doen on the field. Dus ik denk wel goed nieuws. Ik zou heel graag eens willen checken hoe onze Belgische atleten zich daarbij voelen. En voilà, er hangt er een aan de lijn. Paulien Kokuit, hallo.
1: Hallo Dorian.
0: Hey. Nieuwe richtlijn van de Europese Atletiek Federatie. Hoe komt het binnen bij jullie of bij jou?
1: Ik denk dat wij als vrouwelijke atleten wel eigenlijk heel blij zijn dat daar wel regels rond opgesteld nu zijn geweest. Want het is toch wel belangrijk om je als vrouw veilig te voelen om op de plaats waar dat we een prestatie proberen te leveren. Dus wij zijn eigenlijk wel blij dat dit gebeurt, ja.
0: Ja, snap ik heel goed. De nieuwe regels zijn er vooral ook gekomen, of die nieuwe richtlijn, door feedback van atleten. Dus mensen die dat echt wel aangaven van dit moet anders. Wat ze ook zeiden is, effectief, als je daar dan staat, ben je soms met je hoofd veel meer bezig met hoe word ik nu in beeld gebracht en hoe zien de mensen dat thuis op hun tv of daar op het scherm ter plekke, dan met wat je eigenlijk moet gaan doen. Maak je dat zelf soms ook mee?
1: Goh, ja, wij hebben als atleet kiezen wij natuurlijk een deels onze outfit zelf. En zelf prepareer ik bijvoorbeeld ook een bikinibroekje, omdat ik het gevoel heb dat ik daar het beste in kan presteren. Maar dan natuurlijk, ik moet horden lopen, anderen moeten verspringen of hoog springen. En dan maak je toch wel een klein beetje zorgen dat er toch een verkeerde foto wordt genomen. Of inderdaad, waar je gewoon niet goed bij zou voelen. En er zijn eigenlijk geen regels rond, want wij, onze portretrechten zijn ook gewoon aanvaard. Wij moeten gewoon toestaan dat er foto's en video's worden gemaakt. Dus natuurlijk zijn we daar wel een beetje mee bezig. Op zich, na de wedstrijd gaan we daar minder mee bezig zijn, maar tijdens die wedstrijd wilden we niet onzelfzeker voelen. Dus, ja.
0: En door iemand anders zijn toedoen, dat zou inderdaad niet mogen. Ik zou ook wel denken, zijn er soms niet atleten die expres dan toch naar andere outfits op zoek gaan om dat te mijden? Terwijl, je zegt het net zelf, daarin presteer je het beste, dus dat zou moeten kunnen.
1: Ja, klopt. Ik weet bijvoorbeeld van Femke Bol dat zij niet graag een bikinibroekje draagt. Juist daarom, omdat wij voor een horde moeten gaan. Ja. En dat daar wel foute foto's van kunnen gemaakt worden. Dus meerdere zullen dan wel opteren voor een bikinibroekje. Maar ik vind toch dat je jezelf moet kunnen zijn en waar je best in voelt.
0: Absoluut. En degene die het in beeld bracht, moet dat eervol doen en zich vooral daaraan aanpassen. Dus heel blij dat die nieuwe richtlijn er is. Dat zullen we hopelijk al gewoon te zien krijgen in de volgende wedstrijden. Het EK atletiek komt eraan in augustus in Birmingham. Ja. Maar eerst even proficiat. Want je hebt 53 seconden, 98 honderdste op 400 meter horde in Finland. Nog geen paar dagen geleden gelopen. Dat is onwaarschijnlijk.
1: Klopt.
0: Hoe voelt het?
1: Ja, voor mij is dat wel altijd als atleet wel een doel geweest om onder de 54 seconden te gaan. En zeker, ik heb ondertussen nog een kruisbandscheur gehad. En dat voelde alsof dat niet meer bereikbaar was. En dat ik dat van het weekend heb kunnen lopen in Finland, dat is voor mij wel echt wel een levensdoel als atleet van 400 horden dat uit is gekomen. En ik voel me gewoon heel goed en ik ben enorm aan het genieten dat ik dat allemaal kan laten zien. Dus met veel plezier naar richting het EK naartoe werken nu.
0: Ja, maar jullie doen echt nog wel best wat wedstrijden, hè? Want je bent nu net naar Madrid gegaan. Je bent daar net toegekomen om dan morgen opnieuw dat te gaan doen.
1: Ja, klopt. We zijn in volle voorbereiding van het EK. En het is heel goed om nu op hoog niveau nog tegen anderen te kunnen gaan presteren. En bijvoorbeeld het horderritme te gaan uittesten en verder te optimaliseren. Dus kort op elkaar, maar het is wel heel leuk om het te kunnen doen en te kunnen naar die buitenlandse wedstrijden ook te gaan.
0: Ja, het zal wel zijn. Wat ik altijd heb gehoord, en dat blijft zo, is dat het bij de atleten in België supergezellig is. Jullie hebben altijd de beste sfeer. Wie is er mee met jullie daar in Madrid? Met wie zit je daar?
1: Op het moment zit ik met Helena Ponet in de taxi. Ah, dus dat is superleuk.
0: Helena,
1: ja. Ja. Ah, voilà. Groetjes terug.
0: Voilà. Zalig.
1: Voilà. Ja, dus dat is wel leuk om ook wel die tripjes te kunnen maken met mijn vriendinnen. Dus, en inderdaad, met Dylan Borlée, dat gaat ook gezellig zijn. Dus het is leuk als de Belgen elkaar ontmoeten op buitenlandse wedstrijden.
0: Zeker. In volle voorbereiding EK Atletiek. Mensen, zetten het in jullie agenda, want dat is altijd een hele mooie afspraak in Birmingham. Dus vanaf 10 augustus begint dat. En nu nog gewoon veel voorbereiden, goed presteren en zoals je zelf zegt, genieten. Veel succes daar.
1: Ja, dat doen we volop. Tot dikke merci.
0: Tot de volgende.
1: M&M. The official. Sound of summer. M&M. Girl, I'm about to

0: dat ik ook yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: M&M Live.

0: strook. Mogelijk gaat jouw scrolluurtje in de nacht eraan. Straks meer in deze avondshow.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustien.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
7: Sessimo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Het is 5:00.
4: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
9: Er is een akkoord over de Volvo-fabriek in Gent. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
10: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag willen openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft, te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
9: Door een kettingbotsing is de E40 richting de kust volledig versperd ter hoogte van Brugge. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden, maar hoe erg ze eraan toe zijn is voorlopig niet duidelijk. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Al het verkeer moet er de snelweg verlaten. Er staat intussen al meer dan een uur file. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze mensen opbelden en oplichten, vertelt het parket van West-Vlaanderen.
11: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren.
9: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op Iran. Die was gericht tegen een eiland waar raketten worden gemaakt. De VS wil het Iran zo moeilijker maken om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Vannacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn er al zeker 30

0: burgers omgekomen bij die aanvallen. Iran heeft dan weer Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait aangevallen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
1: Ja hoor, want maar 20 seconden meer voor de drie koplopers. 11 kilometer nog tot aan de streep. Dus zij zijn echt wel een vogel voor de kat. Het is ons weer, we gaan ons weer moeten opmaken voor de voorspelde massasprint. Met Merlier natuurlijk als topfavoriet. Daarbij ook nog Jasper Philipsen die eindelijk eens moet winnen. En de Nederlander Olaf Kooi. 11 kilometer nog tot in Nevers.
0: Dankjewel Christophe. Vanavond en vannacht rustig weer, minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm en zonnig, tot 31 graden in het binnenland dan en 26 aan de kust.
2: X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
3: Ja, dat grote ongeval daar op de E40, Mona.
4: Ja, richting kust in Bruggen is de weg daardoor volledig versperd. Een kettingbotsing dus. Je staat drie kwartier in de file vanaf Beernum. En die file die blijft wel aangroeien. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Je kan omrijden via de zijrijweg. Of vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzate. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je drie kwartier. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gentsel 20 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 25 minuten bij vanaf Kruijbeke. 15 vanaf Melcele en 10 op de A12 vanaf Wilrijk. Rond Brussel op de buitenring 15 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. En op andere plaatsen kleine vertragingen. M&M.
3: Is het gedaan met om middernacht naar TikTok kijken? Het komt toch gevaarlijk in de buurt?

Houdini, soms wel handig. Dua Lipa, bijna 5:10. Maar zeg, wat zijn ze daar allemaal aan het doen in de UK? Sowieso de snacks aan het klaarzetten, hoop ik. Engeland speelt natuurlijk vanavond in de halve finale van het WK-voetbal. Maar ook de regering is druk bezig. Want ze hebben daar beslist om een avondklok in te voeren op sociale media. Dat betekent een klok voor mensen die 16 of 17 jaar zijn. Die dus vanaf een bepaald uur, wordt nu middernacht gezegd, niet meer mogen zitten scrollen. Dus Instagram, TikTok, YouTube, kan allemaal niet meer. Kan je niet meer aanklikken vanaf middernacht tot dan. Ze hebben nog eens 6 uur tegenaan gesmeten tot 6 uur in de ochtend. Natuurlijk zeggen ze daarbij, we doen dat, want op die leeftijd slaap heel belangrijk. Dat gaat de concentratie ten goede komen en zelfs je sociale leven verbeteren. Want ja, meer rust in de nacht, je bent minder verknocht aan je telefoon, dus je kan ook met de mensen praten nog eens. Ik vraag mij meteen af, als ik dat dan las, zou jij dat hier aan kunnen? Stel dat er hier zo'n avondklok komt, dus dat betekent, het is nu nog 5 uur, binnen een dikke 7 uur is het gedaan. Dus middernacht, 6 uur, niet meer mogelijkheid om te lachen met TikTok, foto's van je vrienden te checken, je te verliezen in een tutorial. Voor mij zou dat verschrikkelijk zijn eigenlijk. Alhoewel dat ik echt deze nacht weer veel te lang op mijn gsm bezig was en ik dat dan ook echt voel aan mijn ogen 's morgens. Veel meer dan mocht ik gewoon even iets lezen of zo. Als je dit hoort, zou het voor jou een enorme aanpassing zijn. Of misschien vind je dat welkom, hè? Misschien denk je, kom maar op met die avondklok. Dan kan ik tenminste volgens de regels even mijn gsm loslaten. Laat even weten in de app van M&M hoe je daarover denkt. En of het in België op zich ook niet zo'n slecht idee zou zijn. Een avondklok voor sociale

0: klokslag 12 uur in het midden van de nacht. Dat is toch wat er in het Verenigd Koninkrijk gaat gebeuren. Dat heeft de regering nog eens gezegd, de Britse regering, van kijk, het moet gaan gedaan zijn met sociale media in de nacht voor mensen die 16, 17 jaar zijn. Dat betekent dus tot 6 uur in de ochtend dat sociale media niet van toepassing is en dat je moet slapen in de plaats. Dat is eigenlijk wat ze willen. Dat is trouwens ook al een ander streng iets hoor, want in juni hadden ze ook al gezegd verbod op sociale media voor jongeren die jonger zijn dan 16 jaar. Dus ik weet niet wat ze daar allemaal aan doen zijn, maar ik vraag mij dan af, stel dat dat in ons land ineens doorgevoerd zou worden, voor eender welke leeftijd. Echt zo'n avondklok van in de nacht gaan we af sociale media en werken die apps even niet meer. Zou jij dat aankunnen? Zou je er zelfs naar snakken? Hoe is jouw gsm-gebruik in de nacht? Ik zeg het, ik kan soms... Ik denk dan, ik ben moe, ik ga slapen. En anderhalf uur later ben ik nog altijd aan het kijken. En ik haat het. Ik haat het en toch is het zo leuk. Praat even mee in de app van M&M.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: M&M.

0: The thing I love.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Voor wie graag even een korte update krijgt van de Tour de France. Jasper Philipsen, het is niet gebeurd. Hè. Hij is wel als derde binnengekomen, maar een Noor wint de etappe van vandaag. Waren Skjold als eerste over de meet voor Olaf Kooi. Naam heb je ook al in de afgelopen etappes vaak gehoord. Een avondklok voor de gsm, voor jouw telefoon. Even gewoon tussen 12 en 6 niet meer mogelijk om online te gaan. Wat vind je daarvan? Dag Steven.
2: Goedemiddag, Dorian.
0: Hey, Steven van Horelbeke uit Oudenaarde. Het is natuurlijk iets wat de Britse regering heeft beslist. Het is niet van toepassing vooraleer dat mensen in paniek raken. Het is ook voor jongeren, 16, 17 jaar. Maar stel dat we daar allemaal geen rekening mee houden en er komt hier een avondklok, Steven. Wat zou dat met jou doen?
2: Voor mij zou dat vervelend zijn. Heel vervelend. Zelfs mijn vriendin valt in slaap. Letterlijk met haar telefoon in de hand.
0: Oh.
2: Maar voor... Ja, klopt.
0: Amai.
2: En ik zit daar... Okay. Ja, klopt. En dan... Allee, ik zelf zit ook wel redelijk vaak op mijn telefoon thuis. Maar voor de jeugd van 15, 16, 17 jaar zou ik daar geen probleem mee hebben.
0: Nee,
2: want
0: ja.
2: Ik sta aan de 30, dus voor mij maakt het niet uit.
0: Dus dat zij maar met de miserie zit, ik snap het. Maar voor jou zou het dus wel in principe... Het is jouw manier om in slaap te vallen dan?
2: Voor mij niet, voor mijn vriendin wel. Maar het probleem is ook, ik ben zelfstandig en ik maak redelijk vaak s'avonds, mijn programma's of mijn facturen, dat zou het wel een ramp zijn.
0: Ja, tuurlijk. Ah, ja. Ja, die zaken moet je nog wel altijd kunnen doen, maar dan gaat het natuurlijk wel om werk. Maar heb je soms een discussie dan met jouw vriendin of laat je haar doen? Want dat zou ik toch, als je zo samen in bed ligt en het is altijd met de gsm erbij, ik zou dat toch moeilijk vinden.
2: Ah nee, omdat ik meestal, ik geef dat ook eerlijk toe, ik speel het aan op mijn PlayStation, dan zeg ik dat op telefoon en dan moet je een keer wakker maken en zeggen van pas op met je telefoon dat je niet valt. En dan schiet ze wakker, steek ze aan mij in de lader en dan is het oké. Okay. Dan draait ze haar en valt ze slaap.
0: Dit is gewoon een match made in heaven. Jij kan je ding doen, zij kan haar ding doen. Beter kan het niet zijn in een relatie, Steven.
2: Nee, klopt.
0: Ja, dat is fantastisch. Vanavond ga je misschien niet op je gsm, maar op groot scherm kijken naar de halve finale van het voetbal?
2: De kans zit er wel dik in, dat klopt.
0: Ja, en wie haalt het, Argentinië of Engeland?
2: Argentinië.
0: Oké. Je bent de eerste vandaag die ik hoor dat zeggen. Oké, ja. En zou je daar blij mee zijn?
2: Ja, op zich wel. Ik vind goede voetballers en vooral mooi voetbal. Dus,
0: Absoluut, ja. Daar kijk ik ook heel graag naar. Heel veel mensen die ambetant zijn op Argentinië, omdat die zogezegd voorgetrokken worden. Maar kijk, we kunnen van alles verzinnen.
2: Het is natuurlijk een spel. Hè. En je moet niet altijd mooi voetbal spelen of voor te winnen. Laat het ons zo zijn.
0: Ja, dat is ook waar. Steven, ik wens je een fantastische halve finale straks. Gezellig in de zetel. En merci om even te reageren. Ik ga de vraag nog eens doorstellen aan mensen die aan het luisteren zijn. Een avondklok op sociale media op jouw telefoon tussen middernacht en 6. Zou dat een zwaar probleem zijn of niet?

0: Als CV zegt, vanaf middernacht, 12 uur 's nachts zou ik van die avondklok op sociale media geen last meer hebben. Ik slaap dan. Heerlijk. En keurig. Dat is het belangrijke. Voor middernacht, degene die dan in slaap valt, die komt er beter uit. Dat heb ik altijd eens gelezen. Dat is voor mij dus echt nooit het geval. Bijna 6:01. Waar moet je nog traag rijden, Mona?
1: Op de E40 richting Kust. Nog 20 minuten bij vanaf Beernum tot Brugge. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Dus toch een beetje goed nieuws. Op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het wel nog mis. 1 uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent zo'n 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke en vanaf Meldselen. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat doe je van Sint-Stevens-Voluwe tot in Jette. En op andere plaatsen kleine vertragingen.
0: Zo meteen het liedje dat een van de meest gebruikte is in video's, nu online. En het is, ja, we hebben het een mooie titel gegeven na Swedish House Mafia. M&M.
2: Dorian Ausems. M&M.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Move it, Joe.

0: ook al is het geen echt koor. Een koor, dat doet toch altijd iets met je. Verdeelde mening hierover, maar genoeg hartjes gekregen om de titel der titels te krijgen. En dus extra veel op M&M te horen. Big hits, filet. Waar was jij in 2014? Wat is je mooiste herinnering daaraan? We gaan er zo meteen op een speciale manier naar terug.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT
1: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje?
9: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
10: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: en Loïc Notte.
1: M&M.
2: The official sound of summer.
0: Aha, terug naar de zomer van 2014. Wat voor mij echt legendarisch is, omdat ik dan de eer kreeg om voor de allereerste keer samen met jullie hier op M&M te komen, op de radio te komen. Ik ben toen hier begonnen. Ja, ja, zo lang geleden is het al. Dat was een zomer dat wij ook in Surfclub De Quinte stonden in Westende. Zo aan de branding van de zee, hamburgertje tussendoor. En dan wat presenteren met leuke luisteraars, dat was echt goed. Het is trouwens ook een zomer met een WK-voetbal in Brazilië. Daarin was Argentinië nog eens de boosdoener. We werden door hen uitgeschakeld. Dat was in de kwartfinale. Uiteindelijk won Duitsland. En vanavond gaat dus hetzelfde gebeuren. Ongeveer hetzelfde, de halve finale van Argentinië. En deze keer tegen Engeland. 9:41. Maar dus, in 2014 was er ook een bepaald nummer dat we hier in juli en augustus heel veel hebben gedraaid op M&M. De doorbraak van Ariana Grande. Ja, echt, iedereen werd verliefd en die gevoelens die zijn nooit meer gestopt. Als je die zelfs nog eens wil horen, dan stuur je Ariana Grande in de app van M&M. Ik heb nog een andere keuze. Eentje met emotie. We waren echt in our emotions. De zomer van 2014.

Sky Full of Stars. Amai, je kon de sterren zien schitteren als dit opkwam. Met een piano trouwens, die niet ingespeeld is deze keer door Chris Martin van Coldplay zelf, maar wel door Avicii. Ja, dat was de allereerste keer dat dat gebeurde. In 2014, toen Avicii nog leefde, want 4 jaar later was dat niet meer zo. Als je deze zachte throwback wil, dan stuur je Coldplay in de app van M&M. We hebben Ariana Grande, we hebben Coldplay. Van 2014, die schone zomer, maak je keuze de app van M&M.

0: Amai, er komt hier zelfs een caps lock binnen. Dat zegt meestal heel veel over hoe graag je het wil. Maar ik ga de keuze toch laten aan René Gerrits tussen Coldplay en Ariana Grande. Dag René.
1: Goedemiddag.
0: Wat een prachtige voornaam heb jij.
1: Dank je, dank je.
0: Ja, ik zou het niet beter kunnen voorzien. Hè. Ik vind, alle René's zijn tof, ook.
1: Dank je, kijk op.
0: Ja, pak het compliment maar. 2014, zullen we eerst eens even... Ik was op M&M voor de eerste keer. Waar was jij toen?
1: Ik was toen 16, dus dat was nog middelbare student.
0: Oké, okay. Was dat een woelige jaren met veel verliefdheden of hoe zou je die beschrijven?
1: Nee, dat waren wel woelige jaren, maar eerder echt genieten van het leven.
0: Oh, nice. En doe je dat dan nu niet meer, René?
1: Jawel, zeker wel. Maar toen was dat echt op de manier. Dat is er nu wel afgegaan.
0: Ja, toen was het meer vrijheid en alle wegen lagen nog open. Ja,
1: ja, klopt.
0: Maar nu ook vrijheid, want het is ook wel zomer. Wat ga je met de zomervakantie nog doen?
1: Ik ben nu mijn laatste week aan het werken en dan heb ik 3 weken vakantie.
0: Dus nice.
1: Dat kan niet beter.
0: Well done. Je hebt het gehaald. Dat is keigoed. Ik ben blij voor u. En toch ook nog even op de radio om een belangrijke beslissing te maken, René. Want gaan we nu voor Ariana Grande of voor Coldplay gaan?
1: We gaan voor Coldplay.
0: Oké, okay, Sky Full of Stars, grote hit in 2014. Welke link heb jij daarmee?
1: Mijn mama is altijd een heel grote fan van Coldplay geweest. Dus ja. Wel zo van mij opgegroeid en dan die lijn eigenlijk doorgetrokken.
0: Oké, okay, en dan komt dat altijd zacht binnen hè, als dat lied begint. Ik snap het, dan gaan we daar niet langer mee wachten. René, goede keuze gemaakt. Voor de emotie op 5:50 gegaan. Ik wens je een heel leuke vakantie binnenkort.
1: Super, dankjewel.
0: You, bye bye.
1: Bye.
0: Sorry, Joya, want je had in caps lock Ariana Grande gestuurd. De volgende keer beter. Love you.

Ja, Kelly, wat zal ik zeggen? Wat is jouw pronostiek voor vanavond? Vraagt ze in de app van M&M. Wel, Engeland-Argentinië. Ik denk dat ze meteen vol gaan gaan, allebei in de match. Dus dat we heel snel goals gaan krijgen, 1-1. En dat het dan wordt afgemaakt door Argentinië met 1-2. Ja, dat is een gok. We gaan zien, vanavond om 9 uur, VRT1.

0: Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op DSM.

0: De Volvo-fabriek in Gent is gered. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers in Gent, zegt premier Bart De Wever.
1: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent, dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Het arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en kwamen er giftige dampen vrij. 186 mensen moesten naar het ziekenhuis, de meeste konden snel weer naar huis. Er ligt nu nog iemand op intensieve zorg, maar die mag die later vandaag verlaten. Er wordt nu onderzocht hoe dat lek kon ontstaan en of alle veiligheidsregels wel gevolgd zijn. Oekraïne gaat zijn kennis over de productie van drones en anti-dronesystemen delen met de Europese Unie om daar drones te maken. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Oekraïne hebben daarover een akkoord. Sinds de Russische inval 4 jaar geleden is Oekraïne een echte drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer veel industriële capaciteit en ook genoeg veilige locaties om drones te maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenschuld de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Christophe van der Goor volgde de etappe.
2: 2 jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Werenschuld kennen toen hij de openingsklassieker in ons land won. En vandaag behaalde hij de mooiste overwinning in zijn carrière door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de Ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Werenschuld de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd 2e, Jasper Philipsen 3e, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Tim Merlier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een tweede succes voor de Noorse Uno X-formatie.
0: Vanavond en vannacht krijgen we rustig weer, minima tussen 13 en 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm.

0: En zonnig tot 31 graden in het binnenland dan en 26 graden aan de kust.
1: Even piepen hoe het op de baan is. Mona, waar staan de files?
2: Op de Antwerpse ring naar Nederland, daar verlies je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Injette. Op de E17 richting Kortrijk sta je 10 minuten in de file bij Kruisum. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: Dankjewel. M&M. Dit is een plek waar jouw mening telt en ik ga die nodig hebben zometeen nadat je helemaal halve finale WK ready wordt met Dai Dai.

0: Imagine Dragons, Radioactive.
1: MNM.
2: Rate the song.
0: Een Fransman, een Britse en een Amerikaanse wandelen een muziekstudio binnen. Het klinkt bijna als het begin van een mop, maar het is iets veel beter. Het is de song die jij mag raten vanavond. Ugel, Emile Angel en Ultranate, die hun krachten bundelen op Move Into the Sun. Die doet het tot nu toe keigoed. Dus, komt daar vandaag verandering in? Of is het nog steeds alleen maar liefde voor deze summerbop?
3: Door zelf gepild.
0: Luister even goed. Gooi die M&M-app open en drop jouw punten op 10 voor Move Into the Sun.
2: Rate

van Eminem, dat het refrein hiervan klinkt als iemand die natte poep zegt. En now I can't unhear it. En nu heb jij deze informatie ook. Doe ermee wat je wil. Maar de informatie die ik zie in de Eminem-app zijn vooral veel puntjes. Eminem.

uit Nijlen. 9 op 10 heb ze al zot gedraaid in de auto. En Enora uit Avelgem stuurt zelfs een 10 op 10 top summerlied. Tiffany uit Menen ook 8. Goed, zomers, ik hou ervan. Dat zijn allemaal heel, heel, heel mooie dingen. Dus als ik dat allemaal samen optel... is dat een 8,5 op 10. On to the next. Voor Moving to the Sun is dat morgen vroeg bij Alexandra. Nieuwe kans in Rate the Song. En voor jou, zometeen een kleine Noorwegen appreciation. Ze liggen dan wel uit het WK, maar die bob van Nico en Vince is forever.

0: vorige baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Drie nieuwe

elk jaar is er zo één certified oorworm die domineerde. In 2012 was dat sowieso deze. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. In 2015 hadden we dan weer deze. Don't believe me, just watch. Bruno Mars, de koning van alles met Uptown Funk. Maar die van 2014 was echt next level. Zelfs het gigantische slotnummer van de jaarlijkse show bij de dansschool was daarop. Je hoort direct welke ik bedoel, Namilking.

0: Het einde is lang niet nabij. Zeker niet zolang Terry Swims liedjes blijft maken. Je hoort hem zometeen.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Hallo Mona, waar is het nog aanschuiven?
2: Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Stabroek nog wat hinder in Antwerpen-Haven. Daar staat een defect voertuig. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
0: Dankjewel.
3: M&M. The Officials. Sound of Summer.

0: wie zou er geen besties willen zijn met Niall Horan? Miles Smith alleszins wel en hun collab klinkt extra wholesome daardoor. Het is Niall die hem als fan benaderde en daar kwam Drive Safe uit. Die krijg je na Hot van Inna.
1: This is the official Sound of Summer.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

voorzichtig op de baan, basically. Ik heb nog meer van dat voor je. Straks nog een ander prachtig duet uit de UK met de neo-soul popprinses van het moment, Naberre.

iconisch met die Faithless Tune. Even een heel belangrijke vraag. Ben jij klaar voor Tomorrowland? Morgen komt het spel op gang, daar in Boom. Kleine 400.000 bezoekers die gaan passeren. En jij mag zo meteen al opwarmen met James Hype na het prachtige Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNet-rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop.

0: met Melina Verbeek.
1: De Volvo-fabriek in Gent is gered. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat niet alleen om centen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel die ondersteunen. Financieel is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
1: In de fabriek in Gent werken 6.500 mensen. Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat die fabriek te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Het vuurwerk op het grote feest voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Brussel 2 weken geleden heeft wel degelijk schade veroorzaakt in het Jubelpark. Op het dak van een van de gebouwen was er lichte brandschade. En Amerikaans ambassadeur Bill White bevestigt nu dat dat door het vuurwerk kwam. Maar de schade is ondertussen hersteld, zegt hij.
3: The few repairs that were needed on the rooftop terrace have been completed satisfactorily. The site is now spotless. All authorities agree that we left it in perfect condition.
1: Oekraïne gaat zijn kennis over de productie van drones en antidronesystemen delen met de Europese Unie om daar dan drones te maken. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Oekraïne hebben daarover een akkoord. Sinds de Russische inval 4 jaar geleden is Oekraïne een echte drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer veel industriële capaciteit en ook genoeg veilige locaties om drones te maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury trok die beslissing weer in. Philipsen blijft dus derde. Christophe Roodhoofd, zijn ploegleider, is tevreden.
4: Het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
1: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in de Tour. Vanavond en vannacht rustig weer, minima tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig, tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee.
5: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
6: Straks hoor je de man met de mooiste stem en de mooiste fiets. Amsterdam heeft dat mogen zien nadat Somber een beetje homewrecker komt spelen.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dat voor wat pannenkoekjes met salsa's?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze

Jij wil feest? Jij krijgt feest. Joran uit Afrigem kan het gebruiken, stuurt hij in de M&M-app. Ik heb een dikke, dikke house classic die op je wacht. En om te beginnen, de nieuwste van Lost Frequencies. Hier is Live It All.

Pommelien Thijs, you will always be famous. Ook steeds meer mensen buiten de Benelux zijn het daarmee eens. Van een artikel in de New York Times tot een guest appearance bij de show van Mumford & Sons op Rock Werchter. Dat was super epic. Werelddominatie incoming. Je hoort daar straks met Atlas na 5 Seconds of Summer. Hey.

0: Er is één plek waar alle party animals nu zondag moeten zijn. En dat is Doer. Want dan staat Jean-Paul daar. Straks alvast even opwarmen met Give It Up To Me. M&M.
1: Esther Nwano. M&M.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Mannekes.
7: Bombi.
6: Nu vrijdag.
7: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Hey, zin in een nieuwe keuken?
13: Drie nieuwe winkels.

0: Capaldi, Forget Me.
1: The official sound of summer.
0: Levenslessen, we hebben ze allemaal nodig. Je krijgt er van de mama van Meteor straks, of je het nu wil of niet. En Ariana Grande haar fouten, daar kan je ook uit leren. Hier is Hate That I Made.

0: sound of summer.
1: Guys, weet je waar ik blij van word? Vanaf morgen weer onder de 30 graden. Leefbare zomertemperaturen. Niet meer kapot zweten in mijn autootje zonder airco. Daar drink ik eentje op. Samen met another, dit is Talk to You.

0: de keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Alke in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alke, Mark Pinksten.
3: Als je 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is.
2: Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt om de autofabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
4: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning, financieel, is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
5: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
2: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. En in de Tour heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won in Nevers de massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
6: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
2: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
7: Over een uurtje is het weer WK-tijd, maar eerst dikke vibes. BTS zorgt daarvoor, Olivia Dean zorgt daarvoor. En eerst David Guetta. The official sound of summer. M&M.

zijn volle glorie. Mauvais Joe. Straks hoor je dus die gospelversie. Dat is voor na Pink. Bij Pink denk ik altijd aan die ene meme van die gast die zegt Pink, get down. Over het feit dat ze altijd vliegt tijdens haar shows. Ze moet dat zeker blijven doen.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max. M&M.

duizend schreeuwende fans in twee uitverkochte Koning Boudewijn stadions. Dat is gestoord wat ze hier hebben verwezenlijkt, BTS. Ik ben heel benieuwd wat voor jou nu het meest iconische concert is dat jij hebt gezien.

maar hier is iets binnengekomen in de M&M-app. Amber uit Avelgem, die heeft even mijn avond gemaakt. Dus ik vroeg, wat is voor jou het meest iconische concert dat je al hebt gezien? En die zegt, The Neighborhood. Maar back in the day, ik was zo'n grote fan van hun debuut, zo 2012, 2013. Ik zou zoveel geven om hen dan gezien te hebben. Dus wie doet beter? Jouw favoriete concert ooit in de M&M-app?

Babes. 10 minuten erbij doorwerken op de E40 van Brugge naar Gent tussen Nevelen en Drongen. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Lil Nas X, het is een maand geleden sinds we nog eens een persoonlijke update van hem kregen. Hij is zo aan de beterhand. Hopelijk snel terug in onze hitlijsten, want we love him.

zie hier nog wat all-time favoriete concertjes binnenkomen in de M&M-app. Voor Sam uit Putten was dat Tom O'Dell in de Lotto Arena. Sowieso prachtig. En Arnoud uit Schilde, die zegt Snoop Dogg, dat is ook iconisch. Up next voor jou is een duo uit Leeds met Daft Punk als inspiratie en een DJ uit een klein Engels dorpje. Daaruit komt Free Your Mind, eentje die gemaakt is om op een gezellig druk terras te knallen.

Als je denkt dat heel de wereld bezig is met voetbal, dat is waarschijnlijk niet het geval, ondanks de gekte die we nu meemaken. Maar wie wel sowieso fan is, dat is Harry Styles. Hij is een heel grote Manchester United supporter. En ik vermoed dat hij het vanavond ook spannend gaat vinden. De match tegen Argentinië, halve finale van het WK. Ik wens je nu al veel plezier daarmee als je kijkt. Maar geniet eerst maar van Harry. En ook een OG Netsky die eraan komt.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen en mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken waar euthanasie al legaal is.
0: In Alke in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alke Mark Pengsten.
3: Als jij 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn er 6 mensen omgekomen en 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Buurtbewoners van het festival Tomorrowland reageren verdeeld op het vuurwerkverbod van komend weekend. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben op advies van de brandweer beslist dat het risico op natuurbranden te groot is.
4: Heel tevreden, heel positief. Wij zitten hier allemaal in een groene zone. Je hoort nergens anders dan bosbranden en droogte, noem maar op.
5: Ik had het eigenlijk niet verwacht, want Tomorrowland staat natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik ben wel super blij dat het nu inderdaad afgeheven wordt.
6: Ik vind het wel spijtig, want er is wel altijd een mooi spektakel te zien. En dan zitten wij allemaal samen op het terras van het spektakel te genieten.
0: Ja, en over het tweede weekend van het festival is er nog geen beslissing. Sport in het wielrennen heeft de Britse Zoë Bekstedt de proloog gewonnen in de Baldoise Ladies Tour. Dat is een 5-daagse riddenkoers in Nederland en België. Fleur Moors was 3e, Lotte Kopecky 9e. En op het WK voetbal is zo net de 2e halve finale begonnen. Daar neemt Engeland het op tegen titelverdediger Argentinië. Meteen te volgen bij Radio 1. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
7: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Hij kreeg een staande ovatie.
3: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Het is ook meteen het einde van zijn politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en alsmaar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJs in West-Vlaanderen is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alke, Mark Bengsten.
4: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek in de finale. Bert Sterks, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Het is 0-0. We gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. Het was een eerste helft die pikkelhard was. Vol pittige duels, potige duels, veel overtredingen. Het spel lag dus ook geregeld wat stil. En daardoor was het genietbaar qua intensiteit, maar niet qua spektakel voor de doelmonden. Want doelpogingen waren er amper in die eerste periode. De enige eigenlijk een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië.
0: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

Sound of Summer. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrits. In Knokke-IJst aan de kust is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de probleem gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvoedzwemmen in de probleem gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone.

0: De Letse president Rinkevic waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
1: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit. Werd er niet meer gevoetbald en Argentinië kreeg kans na kans. Onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na. Opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog een keer alles op alles. Doelman Martinez zit naast de bal, maar krijgt de overtreding dan mee. En het is een vrije trap in het voordeel van Argentinië. Ik denk dat het beslecht is dat Argentinië naar de finale gaat. En dat is nu al zo of niet? Is er afgefloten? Dat is de vraag. Nee, nog niet. Toch wel. Een beetje onduidelijkheid hier. Alleszins, als er nog te spelen valt, is het maar een paar seconden meer. Dat is inderdaad het geval. Argentinië leidt met 2-1.
0: Dank je, Bert. Het weer nog vannacht rustig tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max. M&M.
3: The Officials.
4: Sound of Summer.
1: The Officials.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klachten ingediend tegen Jess,
1: kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.

0: is al vaker aangeklaagd voor misbruik. Onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
1: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud ambtenaar van ICE dat het expliciete bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
0: De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag pas zou het beter worden. En in Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crème-kleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Mauvais Joe.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een 2e wereldtitel.
0: In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Tilsen-Stokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur gedeeltelijk onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. In Parijs hebben

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: M&M live.
4: Er is ook een documentaire over gemaakt. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In Cuba is de stroom opnieuw hersteld. Dinsdagochtend viel die al voor de derde keer op minder dan 10 dagen tijd uit. Bijna 10 miljoen mensen zaten zonder stroom. Het verouderde Cubaanse elektriciteitsnetwerk kampt al langer met pannas, maar sinds de Verenigde Staten in januari zware heffingen aankondigden tegen ieder land dat Cuba olie zou leveren, is het probleem een stuk erger geworden. Sindsdien is er een ernstig brandstoftekort. Het weer, vannacht nog rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. De Oekraïnse luchtmacht telde minstens 8 raketten in 2 aanvalsgolven. Burgemeester Klitschko meldt branden in een opslagplaats in het westen en een leegstaand huis in het oosten. Ook de stad Kharkiv werd getroffen door Russische drones. Ballistische raketten zijn door hun hoge snelheid moeilijk te onderscheppen. 9 Europese landen richten maandag samen met Oekraïne een coalitie op om daar beter tegen gewapend te zijn. In een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Els Iles las het rapport.
1: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een